Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het nieuws uit Den Haag

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maxima rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Het nieuws uit Den Haag. Altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maxima rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten, komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost! Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Status Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
3: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
4: Dus het maken van staal wordt schoner.
5: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
6: Maar moet dat dan in Nederland?
7: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
5: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
10: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
11: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook 1 van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maxima rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maxima rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
11: Het

Meer dan alleen muziek. Den Haag FM. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: overal tegen. Check voor alle info denhaagfm.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl. Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Richard Grootbot. Bij een steekpartij in Leidschendam zijn in een woning 3 mensen gewond geraakt. Over de ernst van de verwondingen is nog niets duidelijk. Wel zijn er gewonden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de straat is een traumahelikopter geland die een traumaarts naar de plek heeft gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden. Mogelijk is hij zelf ook een van de gewonden. Ander nieuws gaat over gemeenten in onze regio die te langzaam zijn met het regelen van woningen voor statushouders. Dat zijn in onze regio 40 van de 50 gemeenten die daar te laat mee zijn. Ze krijgen een gesprek nu met het provinciebestuur, mogelijk voor een laatste waarschuwing. De A20 is vanaf vanavond 10 uur 2 weken lang afgesloten. Komt door werkzaamheden. Op het stuk vanaf de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein en Den Haag worden 11 kilometer asfalt en vangrail vervangen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor files en vertragingen die kunnen oplopen tot 1 uur. En ja, het duurt dus 2 weken. Dan het weer. Zonnig en droog bij maximaal rond 21 graden. In het weekend wat warmer met maximaal rond de 24 graden. En morgen in de avond is er kans op een bui. Dat was het voor nu. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Het nieuws uit Den Haag

0: seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de vier fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente houdt echter vast aan de tramplannen zoals vastgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Hiermee is dakloosheid voorkomen. Forum kan nu starten met de sloop van het oude pand. Daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Dan nog het weer, wisselend bewolkt. Verder staat er een matige west-zuidwestenwind. En het wordt 22 tot 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
5: Nu ADAD met Desiree Snijders. 100%
6: Haag. Ja, en we hebben natuurlijk onze Coco Lucie in de building. Den Haag FM. Goedemorgen, Luus.
7: Goedemorgen.
6: Heb je een beetje een goede week gehad?
7: Ja, ja, we hebben elkaar veel gezien ook, hè?
6: Ja, heel veel. Hierna moeten we even pauze hebben.
7: Ja, wat hebben we allemaal gedaan? We hadden gisteren natuurlijk de barbecue met alle lokale omroepen bij Omroep West.
6: Ja, was heel gezellig. Ja, want kijk, wij leven gewoon in Den Haag. Maar buiten ons, buiten de Randstad.
7: Buiten Den Haag FM om.
6: Buiten Den Haag FM om, heb je dus heel veel lokale zenders. En die moeten allemaal fuseren naar streekomroepen. En daar is oorlog. Fusieoorlog. Ja. Fascinerend was dat gisteren bij de barbecue. Ja. Als je dan iedereen spreekt. Maar het waren er wel echt veel.
7: Het waren, ja, want dat zijn denk ik toch ook grootste opkomsten tot nu toe.
6: Dus, ze gaan van 220 lokale omroepen naar 80 streekomroepen.
7: Ja, flink.
6: Landelijk.
7: Ja. Landelijk, ja.
6: Landelijk, heftig. Ja.
7: En we hebben natuurlijk donderdag nog een leuke clipopname.
6: Ja, we mochten op Scheveningen mochten we een clip opnemen met Donnie en Van Hemert.
7: Robert
6: van Hemert.
7: Robert van Hemert.
6: Visserman Frens.
7: Ja.
6: Visserman Frens.
7: Hou 31 juli in de gaten, want dan...
6: Kijk vooral niet naar ons.
7: Dan komen wij voorbij in de videoclip.
6: Oh mijn god, hè. Wat een gedoe. Wat een gedoe.
7: Wat een week.
6: Wat een week. Hey, we gaan lekker de ochtend starten, want het is na het matuur vandaag 4 juli. De officiële eerste zaterdag van je juli maand. En die moet natuurlijk wel goed starten.
8: All right, we're gonna do it once more. And this time, no mistakes. 1, 2, 3, 4.

0: to play. The stars were shining bright.
1: But now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
2: So say good morning!
1: Ah, good morning! Sunbeams will soon smile.
3: Good morning! Good morning!
4: Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning. Oh, I'm sorry, I thought we were still going.
5: Ja, want het is een hele goede morgen. Gisteren was toevallig Luus bij Jazz in de Regen Tess. Big shout-out naar Jazz in de Regen Tess of alle jazzmuziek uit de stad. Voordat we zometeen dan ook echt gaan starten met jazzmuziek, gaan we eerst natuurlijk wat mooi nieuws doornemen. Positief nieuws uit de stad.
6: Neem me mee.
5: Ja, een gymzaal vol kleurrijke pinguïns van papier. Want in het Weimar Wijkpaleis staan maar liefst 5000 met de handgevouwen origami-pinguïns. De zussen Samina en Wasima kan hopen daarmee officieel een wereldrecord te vestigen.
6: Hoe lang zijn ze daarmee bezig geweest?
5: Kapot lang. kan me niet voorstellen. Dick. Maar ze hebben echt op de vloer liggen 5 grote wit vellen, volledig gevuld met pinguïns in allerlei kleuren. Echte regenboogkleuren. Achter een gele lijn kunnen de bezoekers het kunstwerk bekijken. Want ze staan los op het papier. Dus ze mogen niet verschoven worden. Ja, spannend, spannend.
6: Wat als er dadelijk een happy feet tussen zit?
5: Ineens is s'nachts zo'n geestje wat dan ineens eentje verder schopt. Maar ze willen het origami wereldrecord willen ze verbreken. Het vorige record stond namelijk op 2500 origami pinguïns. En dat was door een stel uit India. En zij hebben het verdubbeld. Het was flink op. Ze hebben er meer dan 1000 uur aan gewerkt.
6: Jeetje.
5: 1000 uur origami pinguïns. Ik zou helemaal gek worden van de origami pinguïns.
6: Op een gegeven moment kan je geen pinguïn meer zien, toch?
5: Nee, pinguïn klaar. Het zijn er echt veel. Ze zijn ook groot ook. Maar het is wel heel leuk, want het was voor hun dus blijkbaar echt een jeugddroom. Wat is jouw jeugddroom ooit geweest?
6: Ik wilde vroeger astronaut worden.
5: Echt?
6: Ja.
5: Oh, wat leuk. Ben je ook wel eens naar de Space Expo geweest?
6: Tuurlijk, tuurlijk. Ik heb nog zo'n foto in zo'n ruimtepak. En, ja hoor, ik had zo'n blaasraket in mijn kamer.
5: Kon je toch ook net doen alsof je op de maan liep?
6: Ja.
5: Ja, met die zware... Wat was het nou? Dat je echt dat pak aan had en dan ging je over een soort van vloer. Dat je net leek alsof je in slow-mo aan het rennen was.
6: Ja.
5: Heel leuk. Maar dus dat kan je nu bekijken bij het Weimar Wijkpaleis. Dus stel als je in de buurt bent, zou ik zeker even gaan kijken. Want het ziet er heel kleurrijk en gezellig uit.
6: Oh, dat zo.
5: Ja. Afgelopen week was het naast dit alles ook tijd voor Ketty Kotti. Natuurlijk hier in de stad. We hadden de herdenking bij het Lange Verhoud. Maar ze hadden dit jaar iets heel speciaals. En dat was namelijk Ketty Kotti Junior op 1 juli. En dat viel op, want dat liet zien dat de jongere generatie wordt meegetrokken in de herdenking. En ook dus de geschiedenis van ons Den Haag, maar ook de geschiedenis van tot slaafgemaakte. En ook gewoon wat er allemaal heeft afgespeeld.
6: Ja, nee, heel goed.
5: Ja, goed toch? Ik vond het wel dat ik dacht van ja, weet je, als je dan daaraan denkt, dan krijgen ze ook een andere vorm van bedachtzaamheid daarover.
6: Ja, en het wordt natuurlijk
5: bewustwording.
6: Generaties ook doorgegeven. Hè?
5: Ja.
6: De trauma's, de verhalen.
5: Ja, er waren maar liefst.
6: Zit hij te laag?
5: Ja,
6: laat hij vallen?
5: Nee, hij zit goed. Okay. Zijn 180 Haagse basisschoolscholieren deden woensdag dus mee aan de eerste editie van Ketty Kotti Junior. En tijdens de verschillende workshops leerden de kinderen meer over de geschiedenis van de transatlantische slavernij en de Surinaamse cultuur. En tijdens het gezamenlijk programma bekeken de kinderen een aflevering van Verborgen Verhalen. Wat trouwens een tip is als je het heel interessant vindt op Instagram. Verborgen Verhalen kan je ze ook vinden. En dan wordt er uitgelegd wat dat eigenlijk was, de transatlantische slavernij. En daarmee maakten ze kennis met werklieden, muziekinstrumenten van Roel Callister.
6: Kijk.
5: Ja, de kenner der kenner. Die tijdens de slavernij verboden waren, maar toch in het geheim werden gebruikt om met elkaar te communiceren. Dus ja, en dan kon je natuurlijk afsluiten in Amare, want het was echt mega druk. En dan kregen ze ook een dansworkshop, maar leerde je ook Harry Harry kennen. Het Surinaams gerecht.
6: Zeg me helemaal niks.
5: Niet?
6: Nee.
5: Oh, het is een pansgerecht met bakbanaan, ei, bakkoejauw en aardvruchten. Heel lekker.
6: Oké. Okay.
5: Ik vind het in ieder geval heel lekker, maar ieder zijn ding. Want de naam betekent namelijk hele of heel heel. En dat verwijst naar het samenbrengen van eenvoudige ingrediënten en symbolisch herstellen van een gebroken verleden. Het waren doordat het zulke simpele ingrediënten was, was het makkelijk om een maaltijd van te maken.
6: En wat was de naam?
5: Harry Harry.
6: Harry Harry.
5: Ja. Als ik het goed zeg, hoor. Als ik niet goed zeg, dan moet Rudy me even bellen.
6: Ja.
5: Dan krijg ik meteen deze. Nee. Maar naast dat alles is er ook ander leuk nieuws voor de mensen in de stad. Namelijk, hou jij van kamperen?
6: Nee.
2: Dat was zo snel.
6: Nee.
2: Nee, je keek er ook meteen bij van... Nieuw. Nee. Maar heb je het vroeger wel eens gedaan, kamperen?
6: Nee, we hadden een staancaravan. En ik heb nooit in een tent geslapen. En dan 2 zomers geleden met een camper. Dat vond ik dan nog wel leuk. Maar in een tent, nee, mij niet.
2: Niet je ding?
6: Niet mijn ding. Nee.
2: Ik heb vroeger heel veel in een tent geslapen. Tijdens scouting, kamperen, alles. Ik heb alles meegemaakt.
6: Nou, dan ga je...
2: Polderkrossen.
6: Neem me mee. Want jij wordt... Kortsluiting. Want jij wordt hier dan blij van.
2: Je hebt de eerste ADHD-error gekregen. Ja. Wauw. Voor het eerst van mijn leven ooit meegemaakt. Want er komen 5 buurtcampings namelijk deze zomer in Den Haag. Om te kamperen hoef je dus niet ver te reizen, want het is gewoon in je eigen wijk zowat. Je hebt in Zuiderpark een camping, Haagse Hout heeft een camping, Leidseveen, Houtwijk en Spoorwijk. En de camping is bedoeld voor iedereen. Het is gewoon ook voor de buurtbewoners om samen te komen, nieuwe ontmoetingen en samen te koken. Het wordt volledig gerund door vrijwilligers en omwonenden. Ze zijn nauw betrokken.
6: Een leuk initiatief.
2: Ja. Heel leuk. En doen soms, af en toe hebben ze ook wel eens zijn een disco of een leuk optreden of een kindertheater. En je kan er kamperen dus. Bij ons kan je kamperen op Vlaskamp.
6: Oké, ik wil best met mijn pannetje komen koken, maar ik ga niet slapen in de tent.
2: Ja, ieder zijn ding toch. Hey, we hadden het er net al over Haagse jazz. En we hebben speciaal een jazzlijst samengesteld. Ik heb wat tips gekregen, ook via de app. Het was een beetje lastiger zoeken, want sommige kan ik niet allemaal vinden. Maar ik heb er eentje gevonden van echt een soort van jazzgrootheid. Rita Reis. En die heeft dus ook een nummer gemaakt over Scheveningen. Heel toepasselijk. En ik dacht, nou, het zonnetje komt door. En toen dachten we, nou, beginnen we ons eerste jazznummer van Rita Reis en Pim Jacobs combo. Zon in Scheveningen. Ik dacht, dat is wel toepasselijk voor nu.
6: Ja?
2: Lekker zonnetje op ons hoofd.

0: Wat een boodschap, hè, Luus? Wat een boodschap.
1: Maak me nou toch bruin.
0: Maak me nou toch bruin, zon op Scheveningen. Ja.
1: Doe nou eens je best.
0: Doe eens nou je best, joh. Ik wil even bruinen. Zon in Scheveningen. Zon in Scheveningen. Wat eigenlijk zou wel moeten zijn, zon op Scheveningen eigenlijk. Toch? Eerlijk? Zon in Scheveningen zou zon op Scheveningen moeten zijn.
1: Op
0: Scheveningen zijn.
1: Maar dat is het, hè? Met jazz kan
0: ja,
1: en
0: kan,
1: mag alles.
0: Kan, mag en alles. Hé, we gaan door naar jullie eerste les van je weekend. Want je krijgt natuurlijk door de week misschien ook les. Of misschien niet. En je zit op werk en dan denk je, ja, ik ken alles al. Maar vandaag krijg je weer een lesje van ons. En dat is namelijk...
2: En ik lul haast met me. Even haast met me.
0: We gaan Haags met je lullen. En meestal doet de andere co-host dit. Maar in dit geval zag ik Luister gezicht. En Luister gezicht die werd zo blij. Dat ik dacht, oké, dit wordt er eentje voor in de boeken.
1: Ja. Ik begin gewoon makkelijk. Want het woord zegt eigenlijk al wat het is. Maar ik ben gewoon benieuwd wat jij denkt wat erachter staat. We gaan het even een keer anders doen.
0: Oh my god.
1: Want
0: hier ben ik
1: wie staat er namelijk in Frenna?
0: Wie staat er in Frenna?
1: Frenna.
0: Frenna.
1: Frenna.
0: Frenna.
1: Maar wat staat er achter zijn naam als...
0: Als artiest?
1: Ja.
0: Het druk te maken, eerste klas?
1: Nee.
0: Oké.
1: Meest romantische rapper van Nederland.
0: Het is ook jouw favoriete rapper.
1: Ja, ik vind wel het leuk dat hij het boek heeft gehaald. Maar goed, wil natuurlijk... Ja, waarom vind ik dit nou leuk?
0: Schunnige woorden.
1: Flamoeshoes.
0: Flamoeshoes. Maar is het wel vieze betekenis of geen vieze betekenis? Flamoeshoes?
1: Je kan het denk ik dubbel interpreteren. In ieder geval, ik ging hem dubbel interpreteren. Ik wil er misschien gewoon wat van schunnigs van maken. Dat kan het ook zijn. Uitgelebberde pedaal en mazak.
0: Flamoeshoes. Het klinkt zo smerig.
1: Ja. Ja, love it.
0: Flamoeshoes.
1: Ja.
0: Het is een beetje flamoeshoes zou ook kunnen zijn voor op je fiets. Even flamoeshoes op mijn fiets. Ja. Toch? Ja.
1: Ja, dat is waar.
0: Voor je hoe noemen ze dat altijd?
1: Je
0: fietskoffers?
1: Zadelhoes. Ja.
0: De flamoeshoes. Zou wel kloppen als je vrouwenfiets ook hebt. Of je rijdt als vrouw op de fiets. Flamoeshoes.
1: Ja, flamoeshoes. We maken het steeds erger.
0: Ik krijg straks weer mijn kop hoor van moeder. Moeder gaat tegen me zeggen: Deze, wat loop je nou allemaal weer?
1: Ik vind het ook gewoon heerlijk dat die scheldwoorden erin staan.
0: Heerlijk.
1: Hoerenjong.
0: Besef trouwens, hè, ik kwam daar laatst achter. Er was een filmpje gemaakt door influencer en die zei gewoon letterlijk dat Hagenezen de enige zijn in heel Nederland die extreem veel schelden met ziektes. Of nee, niet eens alleen Hagenezen. Gewoon Nederland op zichzelf.
1: Ja.
0: Is het enige land in heel de wereld die echt scheldt met ziektes.
1: Ja.
0: Teringlaaier.
1: Ja.
0: Weet je, ga maar door.
1: K-woord.
0: Cholera-kind, ja. Weet ik het.
1: Tyfus, tering, cholera. Ja, hoe zou dat dan... Ja, en de rest hoe van zou de... dat in het Duits zijn? En
0: ja, maar daar doen ze het dus niet. Nee. Daar hebben ze andere scheldwoorden, maar niet met ziektes. En wij dus wel.
1: Waar zou dat dan vandaan komen, vraag ik me af.
0: Weet ik veel. We zijn gewoon absurd volk.
1: Nou, we zijn gewoon asociaal, dat is het, denk ik.
0: We zijn gewoon allemaal tokjes en Anita's.
1: Ja, echt, hè?
0: Vind ik ook niet erg af en toe, hoor, om een Anita te zijn.
1: Deze is leuk.
0: Heerlijk.
1: Sorry, ik zie er nog
0: eentje. Oké, nog eentje en dan moeten we door.
1: Kut gezicht. Zie spiegel.
0: Nou, dat was een goeie om mee af te sluiten. Flamoeshoes is het nieuwe Haagse woord wat je hebt geleerd. Flamoeshoes is de uitgelebberde pendaalemmerzak. Wat een heerlijkheid, hè? Oh, ik vind het heerlijk om even zo lekkere vage woorden te bluisteren. We gaan door naar Pitch the Tune. Ik heb er 3 nieuwe nummers voor jullie opgezocht, waarvan 1 nummer ik zeker weet dat Luus daar helemaal goed op gaat. Vooral omdat haar favoriete romantische rapper erin voorkomt.
1: Frenna.
0: En daarom gaan we beginnen met Frenna. En die heeft een nieuw nummer uitgebracht met Odile en Wizkid. En het heet Coca Body. Best wel een zomerhitje. Dus even kijken wat je ervan vindt. Ik denk dat jij hem sowieso wel leuk vindt.
1: Is deze gisteren uitgekomen?
0: Ja, denk het. 22 uur geleden.
1: Ik heb hem niet gehoord, dus...

0: Ja, en dat was Coca Body van Frenna Odile en Wizkid.
1: Hij kan zelfs romantisch sexy zingen in het Engels, die Frenna. Hij kan ook alles, die man, hè?
0: Hij kan alles. Alles kan hij. Nee, maar Coca Body, daar moeten wij wel even wat meer voor bruin in de zon, hoor. Want die level aan coca ik niet redden.
1: Ja, die zon op Scheveningen moet ze werk doen.
0: Je moet even doorkomen. Ik moet vaker naar het strand, dat is het. Hey, volgende nummer wat ik voor je heb is een nummer van Seafoam Grey. Het is, als ik het goed opzoek, wacht even, moet ik hem heel even goed klaarzetten voor je. Het is Grey as the Sky, Over the Hake. Het maakt een catchy post-punk met een klein beetje soort van biting melodies, hoe ze het dan zeggen, om de kleur terug te brengen op de stranden van de Noordzee.
1: Oké.
0: Ja, wat een intro, hè? Ik vind het best wel een interessante intro. Het heet Best Self. Dus we gaan weer even luisteren naar Seafoam Grey.

0: Ja, en dat was bestseller van Seafoam Grey. Je krijgt van elke artiest trouwens maar een minuutje te horen. Zodat als je het interessant vindt, kan je het altijd terugvinden online. Wat vond je ervan?
1: Nou, interessant. Dat is het juiste woord.
0: Was een goede opbouw. Ja? Gewoon dat je er even in zit, gewoon heel rustig. En dan even bam.
1: Ja, en ook gelijk dat.
0: Ja. De laatste artiest die ik voor je klaar heb staan is weer een beetje in jouw genre toevallig. Heel toevallig heel dit, toevallig. Heel toevallig. Is namelijk van Javante met BFL Quattro. En het is niet alleen jij. Het is weer een beetje een soort van ja, weer rappers uit Den Haag. En wel hele leuke flow hebben ze deze keer, vind ik persoonlijk.
1: En waar staat BFL voor? Best Friend Lucy?
0: Laten we Best Friend Lucy Quattro in Quattro.
1: Yes.
0: Ja, toch? Doen we die gewoon.
1: Vier keer bij. Nou feest.
0: Heftig. Heel heftig. Niet alleen jij van Javante gaan we even naar luisteren. Nieuwe release van hem hier op Den Haag FM.

0: Ja, en dat was niet alleen jij. En als je een soort van ruis hoorde door je speakers, dat hoorde bij het nummer.
1: Ja, maar ik vond het dus best wel lekker.
0: Ja, ik
1: mijn koptelefoon klonk het best wel goed. Want, weet je, een soort dat...
0: Ja, heerlijk. Ik ging er heel goed op.
1: Ja, bijzondere teksten ook. Breng je naar Osso. Breng je flamoeshoes naar Osso.
0: Je flamoeshoes. Je flamoeshoes. Ik zweer dat woord, dat verlaat mij niet meer. Flamoeshoes, heerlijk. Hey, maar dat waren dus de drie nieuwe Pitch the Tunes. Coca Body van Frenna Odio en Wizkid. Best Self van Seafoam Grey. Seafoam Grey. En Niet Alleen Jij van Chavante en BFL Quattro. Als je meer hierover wilt terugvinden, check even ons Instagram ADHDFM. Elke week worden nu, vanaf nu, sinds... Ja, dit is de tweede week al, worden Pitch the Tunes geplaatst door de week. Zodat je weet welke nieuwe releases wij hebben gedraaid in de show.
1: Ja. Heel fijn.
0: Ja, toch? Zullen we even naar Haagse jazzmuziek gaan? Of wil je, en dan gaan we daarna lekker een vroeger feitje doen.
1: Helemaal goed.
0: Helemaal goed. Ik heb een nummer voor jullie gevonden. En dat hadden we net, hadden we het over de Dutch Swing Band. Toch? Daar had je het over. Dat is echt... zij moet ik even goed uitleggen wat het is. Want het is een heel, heel lang verhaal. Tijdens de Tweede Wereld hadden natuurlijk de nazi's de jazzmuziek in Nederland verbannen. Maar heel veel van de jongere generatie, ook wel de Indonesische mensen hier trouwens uit de stad, niet te vergeten, hebben dus de muziek tegen alle, ja, hoe zeg je dat? Alle odds. Tegen alle tegenwerkingen van alle krachten hebben ze behouden. En in illegale radiobroadcasts hebben ze toch de jazzmuziek naar voren gebracht. En het heette dus, daarna werd een school gefundeerd, de Swing College. En op de bevrijdingsdag op 5 mei werd de Orchestra of the Dutch Swing College. En die had hun eerste performance.
1: Klopt.
0: Ja, dus hun members, hun leden gaven lezingen, organiseerden jazzmeetings en hebben dus zijn ze weer begonnen met het leren van de jazzmuziek. En toen uiteindelijk werd het veranderd in de Dutch Swing College Band. En sinds 1960 zijn ze dus al bezig met allemaal mooie optredens en winnen ze ook veel prijzen. Dus we gaan luisteren naar de Creole Jazz van de Dutch Swing College Band. Speciaal als een ode aan de Haagse jazz.

0: Ja, en dat was de Creole Jazz van de Dutch Swing College Band. Zoals je al weet, na een beetje uitleg, is dat jazz dus echt heeft opgeleefd na de Tweede Wereldoorlog. En dat ze het echt hebben behouden. En laten we niet vergeten dat de jazz komt natuurlijk gewoon uit de bayou, als het goed is, uit Amerika, toch?
1: Oui.
0: De diepe grochten daar.
1: De underground.
0: De underground. Maar daar komt wel de vibes van. De vibes. Hey, we gaan door met ons tweede lesje van de dag. En daarna zijn jullie klaar. Dan zijn jullie van ons af als het gaat om leren. Want daarna hebben we gewoon leuke gesprekken en heel veel lol. Net zoals onze, wat was het? Flamoeshoes. Ik ga dit echt, ik vind het geweldig. We gaan even terug in de tijd.
2: Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger.
0: Ja, want we hebben weer geschiedenis gezocht. En in dit geval ben jij wel dieper in de geschiedenis gegaan van de jazz in Den Haag.
1: Nou ja, eigenlijk jouw verhaal net was een beetje mijn Haagse
0: feitje. Oh my god.
1: Maar dat is niet erg, want ik heb meer. Nee, ja, wat je eigenlijk al vertelde, hè, hier in Den Haag is jazz eigenlijk ontstaan vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja.
1: Die plannen werden wel al gesmeden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm. Nou ja, en daar is inderdaad de Dutch Swing College Club uit ontstaan. Wat we eigenlijk nu kennen als de Haagse Jazz Club. Die ook nog steeds
0: actief
1: optreden
0: is.
1: En actief zijn. Ik las dat ze nu actief zijn in het Leonardo Hotel.
0: Oh, wauw. Leuk.
1: Dus ja, Haagser dan dat krijg je het natuurlijk niet. Maar ja, wat ik zei, je gaf net al heel heel goed de achtergrond weg. Maar
0: ik had mij even moeten flaggen. Ik dacht, nou, weet je.
1: Ik heb meer. Ik heb hier 10 punten staan, dus ik kan gewoon even door. Nee, wat ook wel een bijzondere is. We hebben natuurlijk het Koninklijk Conservatorium hier in Den Haag. En toen dat pand openging in de jaren 70, is eigenlijk op het allerlaatste moment de jazzafdeling daarbij gekomen.
0: Oeh.
1: Dus dat mocht eigenlijk eerst niet. En uiteindelijk is er toch iemand geweest die zei van nee, maar we gaan het toch doen. En dat is een beetje wat je eigenlijk net al zei. Van, hè, het lijkt alsof de jazz scene
0: een beetje altijd ondergeschoven kindje
1: heeft,
0: of zo.
1: Ja, alsof ze altijd moeten vechten en misschien ook nog wel blijven vechten voor hun plekje in de, in de muziekscene. En dat zie je dus dan eigenlijk ook weer terug met North Sea Jazz, wat inderdaad naar Rotterdam is gegaan.
0: En we hebben DH Jazz gehad en we hebben nu in de stad Jazz en Route en Jazz Flavors.
1: Ja. Maar goed, een North Sea Jazz zou eigenlijk natuurlijk gewoon
0: Den Haag moeten
1: zijn. Want Den Haag is ook wel een jazzstad. Ja, wat is Den Haag niet?
0: Waarom is zo van Den Haag?
1: Dus, ja, ze moeten eigenlijk nog steeds hun plekje blijven claimen, lijkt het wel. En dat is iets wat al dus speelt, nou ja, in dit geval in Den Haag dan al vanaf de Tweede Wereldoorlog. Maar het zal in andere landen waarschijnlijk nog verder teruggaan. Wat we net zeiden, hè? Ik bedoel, het komt van de underground. En
0: laten we even zien, als ik het zou opzoeken, jazz. Waar komt het vandaan? Gewoon lekker plat.
1: Lekker plat.
0: Waar komt het vandaan? Want het komt volgens mij echt uit de hoe heet het?
1: Ik heb altijd New York voor ogen.
0: Nee, New Orleans. Dat was hem. Ah, daar zat ik aan te denken. Want daar hebben ze natuurlijk ook heel veel moerassen en zo. Dingen eromheen, de bayous en alles. Het is rond 1900 ontstaan in New Orleans. De bakermat van de muziekstijl zoals die hier staat. Het is een smeltkroes van Afro-Amerikaanse ritmes, blues en westerse muziek. De term stamt af van het oude West-Afrikaanse dans- en bewegingswoorden. En wordt gebruikt als een volkse term voor opwinding.
1: Oké.
0: Ik weet,
1: ik kan er wel
0: wat bij
1: voorstellen.
0: Ik weet niet waar dit vandaan komt, maar oké.
1: Okay. Als je luistert naar de muziek natuurlijk.
0: Ja, maar ik denk ook gewoon hier zeiden ze ook gewoon van het was natuurlijk na de afschaffing van de slavernij.
1: Ja.
0: En dat was hun muziek.
1: Ja.
0: En daar konden zij op dansen en het waren hun. Soms dan heb ik ook wel eens als je luistert naar jazz, dat je soms ook echt bepaalde tijd.
1: Ja.
0: En dat was hun muziek.
1: Ja.
0: En daar konden zij op dansen en het waren hun. Soms dan heb ik ook wel eens als je luistert naar jazz, dat je soms ook echt bepaalde

0: denk ik altijd wel. Kan je alle kanten op, heb ik idee.
1: Laten we weer een jazznummer aanzetten. En dit keer hebben we Gypsy Jazz. En wel van de Let's Be Gypsies. Toevallig ook een van de jongens die daarin zit. Die zit nu bij de Reigers ook daarin. En toen dacht ik van, oeh, dit is ook wel leuk. Want dan heb je weer een soort van andere vorm van jazz. Maar tegelijk ook weer dat je denkt van, oeh, heel erg... Ja, gewoon waar je een beetje lekker op kan dansen.
0: En
1: vind ik wel. Mosology. Ik heb geen idee hoe ik het uitspreek. Maar we gaan er wel naar luisteren. Van Let's Be Gypsies en Moses Rosenberg.

0: Weekend.
1: Ja, en dat was Twan met Weekend. Ook een jazzartiest uit Den Haag. En heeft ook jarenlang Jazz en Route georganiseerd. Dat vond je een beetje deze... Ja, ik word altijd wel blij van dit nummer. The Weekend. Krijg ik meteen zin in het weekend.
2: Ja, was fantastisch. Ja. Ja. Nee, we zaten zo in gesprek dat ik heb het nummer niet helemaal meegekregen, eerlijk gezegd. Maar klonk lekker. Klonk lekker.
1: Oké, okay, goed zo.
2: Zin in het weekend.
1: Even zitten in ons... hoe laat is het nu? Het is kwart voor tien alweer. Ja, we gaan snel er doorheen en we zitten in Jazz Vibes. Maar de Jazz Vibes waar we het net al over hadden, Tweede Wereldoorlog. En daarmee ook gaan we door naar onze volgende gast. En dan namelijk Dirk Günther Mohr. En hij is producent van de film Bushuizenhout, maar ook acteur. En heeft ondertussen al, ik kan niet eens meer bijhouden hoeveel prijzen je hebt gewonnen.
3: Ja, ontzettend veel. Ik kan
1: het
3: zelf
1: ook weer bijhouden. Nee, hè? Elke keer komt er weer eentje bij. Welkom in de studio in ieder geval.
3: Dankjewel.
1: Wij hebben elkaar leren kennen doordat je de film natuurlijk in mijn wijk deed. En toen uiteindelijk ook met de eerste uitzending op het Spaarwaterveld. Heeft Luus ook
2: meegemaakt. In Bushuizenhout. Niet kennen.
1: Ja, dat hebben we zo vaak al benoemd. maar hoe heet het? Er komt eigenlijk iets heel nieuws aan. Want je hebt het eerste project echt gestart vanuit een passieproject, noem ik dat altijd. En kan je daar wat meer over vertellen hoe dat überhaupt je eerste film ooit zo is samengekomen?
3: Nou ja, ik kwam dus wonen in de wijk Bushuizenhout samen met mevrouw Hanneke. En die ging voor de stichting 3 maart 1945 werken. En die kwam thuis met de meest gruwelijke verhalen over wat er in de wijk is gebeurd tijdens de Tweede Wereldoorlog op 3 maart 1945. En ja, als filmmaker en acteur dacht ik van, hey, er moet een film over worden gemaakt. En nou, ik ben op zoek geweest naar producenten die mijn script wilden verfilmen. Maar er was gewoon niemand die interesse had. En toen heb ik besloten om het zelf te produceren. Crowdfunding opgezet. En ja, we hebben deze film gemaakt in 6,5 draaidag met een budget van 40.000 euro. En
2: is dat veel? Is dat weinig?
3: Dat is heel weinig.
1: Dat is heel weinig budget en heel weinig tijd.
3: Ja, ja. Zwart Boek bijvoorbeeld, ook een oorlogsfilm, die had een budget van ongeveer 20 miljoen dollar.
2: Oké, okay, ja, dan snap ik nu wel waar we over hebben.
3: Veel
2: ja.
3: minder, maar enorm veel succes. Hij staat ook op de streamingdiensten. Hij is verkocht aan Amerika. Veel prijzen gewonnen in Nederland, maar ook in het buitenland op filmfestivals. Dus dat is een enorm succes geworden. Ja.
1: Ja, en de reacties van de mensen, zoals wij toen ook op het Spaarwaterveld zagen, heel veel mensen raken ook geëmotioneerd.
3: Ja, klopt.
1: Dat sommige scènes komen echt binnen.
3: Ja, dat heb ik ook gehoord. En dat is voor mij, is dat natuurlijk als filmmaker, is dat geweldig. Want ik wil dit film ook maken om een geluid te geven aan de slachtoffers van het bombardement. Mm-hmm. En de nabestaanden daarvan. En ja, ik ben heel blij dat er nog veel mensen nog leven, die het hebben meegemaakt.
1: Ja.
3: Dat ik met die mensen ook heb kunnen spreken over de situaties en over de film. Dus ja, dat gaf mij wel een heel mooi gevoel.
1: Ja, en toen afgelopen jaar kreeg je natuurlijk steeds meer geluiden van mensen van, hey, maar wat is het vervolg? Wat gebeurt er nog meer? Welk verhaal wordt het? Onder andere ik ook, ben een beetje gepusht zelf van, hallo, ik wil meer weten. Dus toen heb je toch maar even je schrijverscap opgezet. En toen dacht je van, ja, er moet nu toch wel een tweede deel komen.
3: Ja, nou ja, wat je al zegt, rondom de herdenking werd mij meerdere keren gevraagd of er nog een vervolg op de film zou komen.
1: Ja.
3: En er is gewoon enorm veel behoefte om ook de verhalen van na het bombardement te vertellen. Over de zoektocht van vele vermisten, de opvang van slachtoffers.
1: En het vluchten van veel mensen toch ook.
3: Sorry?
1: Het vluchten. Dat veel mensen moesten vluchten naar andere steden.
3: Klopt, ja. En die ook weer worden opgevangen.
1: Ja.
3: De bevrijding, maar ook de wederopbouw. Dus er is zoveel te vertellen. En daarna heb ik toch besloten om daar gehoor aan te geven. En het script is geschreven. Cast en crew is er weer. En ja, nu zijn we druk bezig om het nog meer vorm te geven. Een stichting opgezet. Stichting DH Films, die gaat ervoor zorgen dat de fondsen worden aangevraagd. Want...
1: Ja, want dat is natuurlijk nu wel, als het de tweede editie wordt, ja, dan neem ik aan, toch wel groter.
3: Ja, we zijn heel erg ambitieus. En we willen het verhaal nog mooier maken en nog succesvoller maken dan Bushuizenhout. Dus ja, daar hebben we gewoon veel meer budget voor nodig dan met de eerste film. Dus daarom worden de fondsen aangevraagd. En vanaf gisteren staat er op GoFundMe een kleine crowdfunding op.
1: Oh, nice.
3: Daar kunnen mensen ons steunen voor de ontwikkeling van de film. Wat ik al zei, er worden verder nog fondsen aangevraagd, want we mikken op een budget van ongeveer 350.000 euro.
1: Oh, dat zit wel veel hoger dan de eerste film.
2: Maar nog steeds niet veel dan.
3: Het is nog steeds een stuk, niet zoveel als al die andere grote films. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met dit budget een hele mooie film kunnen maken. Dat wordt natuurlijk weer een heel mooi verhaal voor van mensen tijdens het bombardement, maar ook na het bombardement.
1: Kan je een beetje een tipje van de sluier geven van misschien de titel van de film of een beetje de verhaallijn? Want in de eerste film hadden we natuurlijk, zagen we een soort van de verzetsgroep. En de verzetsgroep die ging zich inzetten om het kijken om achter de rug om van de Duitsers natuurlijk alle coördinaten door te geven en alles. Maar ja, een beetje zo van het laatste beeld van de eerste film was natuurlijk dat jij als hoofdpersoon keek naar boven, terwijl een soort van de hele hel naar beneden kwam.
3: Ja, dus eigenlijk van waar we zijn geëindigd gaan we verder. Dus dan zie je ook wat de mensen allemaal hebben moeten doorstaan tijdens het bombardement. Mensen die zijn gestorven, mensen die onder het puin lagen, mensen die dus opvang zochten. Dat de hele wijk helemaal plat lag. En dat je dus na 2 maanden later, dat je opeens een bevrijding hebt. En dat je opeens weer moet gaan wennen aan je nieuwe vrijheid, aan je nieuwe leven. Want je moet weer helemaal alles opnieuw opbouwen. Niet alleen je leven, maar ook gewoon de wijk.
1: Komt er ook een in je verhaal misschien een stukje van hoop terug?
3: Ja, klopt.
1: Gewoon een hooplijntje.
3: Ja, dat zeg je eigenlijk heel mooi. Want je krijgt de bevrijding. En daarna moeten mensen weer hoop krijgen. Want het leven gaat weer opnieuw beginnen. En wat ik al zei, je krijgt een nieuwe vrijheid. Terwijl heel veel mensen partners of familieleden zijn kwijtgeraakt. Of hun woning zijn kwijtgeraakt. Moeten ze wel weer hun leven opnieuw opbouwen. En dat gaat dus inderdaad met hoop gepaard. En dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. De titel van de film is dus De Wederopbouw.
2: Hoe ben je tot het script gekomen?
3: Door heel veel research te doen. Door boeken te lezen, podcasts te luisteren. Maar ook weer met mensen die het hebben overleefd te spreken.
2: Over hoeveel mensen hebben we het dan?
3: Nou, heb ik er zelf ongeveer 10 gesproken. Mm-hmm. En die zeiden dus wat er ook daadwerkelijk na of tijdens het bombardement gebeurde. En heel veel van die verhalen heb ik meegenomen. Daarnaast las ik ook dat mensen die het verzet hebben gezeten na de bevrijding ontzettend veel last kregen van PTSS.
1: Ja, wat logisch is natuurlijk.
3: Ja, wat ze hebben gezien, wat ze hebben meegemaakt, wat ze hebben moeten doen.
1: De angsten.
3: De angsten. En dat komt allemaal nu bij elkaar. En we gaan natuurlijk ook de bevrijding zien. En natuurlijk de eerste onofficiële herdenking van 3 maart 1946...
1: Wat trouwens, als je die foto ooit kan zien, Luus, ik stuur hem wel naar je door. Dan zie je gewoon een soort van rij van allemaal mannen in zwarte lange jassen. Ja, het is een hele indrukwekkende foto, vind ik dat.
3: Klopt. Ja, dat heeft mij ook heel erg geholpen om het script te schrijven.
1: Ja, een beetje dat gevoel. Zo.
3: Ja, klopt. Ja,
1: geeft een body.
3: De wijk is echt heel diep gegaan. Maar ik moet heel erg zeggen dat de mensen, wat je al zei, heel veel hoop hadden.
1: Ja.
3: En de schouders eronder hebben gezet om de wijk weer op te bouwen.
1: Dat maakt het mooi. Hè? Ik vind dat altijd zo mooi aan dat soort verhalen. Maar ook gewoon interessant is om te zien van ik ben wel benieuwd dan hoe je het in hemelsnaam voor elkaar gaat krijgen om zoveel brokstukken te laten zien in een wijk die eigenlijk volledig weer gebouwd is.
3: Mm-hmm.
1: Heb je daar al een beetje over nagedacht hoe je wat voor effecten of hoe je dat gaat nabouwen?
3: Zeker.
1: De rommel en de chaos.
3: Ja, dat hebben we al met onze art director en met de mensen die van special effects. Dat hebben we alweer besproken. En dat gaat heel erg mooi worden. Als het allemaal gaat lukken, dan wordt het echt heel mooi.
1: En voor de mensen die dan thuis zitten. Vorige keer heb je heel veel figuranten gehad vanuit de wijk. Ja. Hele enthousiaste mensen.
2: Ik kan het zeggen, ik zou ook zo meedoen hoor.
1: Kijk, dan heb je er al meteen 2.
2: Dat is wel bijzonder.
1: Ja, want tegen die tijd, stel als het allemaal gaat lukken en doorgaat, heb je natuurlijk ook weer figuranten nodig, neem ik aan.
3: Klopt.
1: En dan tegen die tijd, hoe gaan mensen dan een beetje, als je figurant bent, kijk je dan ook specifiek naar figuranten die dan niks hoeft te zeggen? Of dat, ik weet nooit hoe dat werkt, figuranten. Is dat dan gewoon dat je gewoon geen tekst hebt en je doet gewoon mee in een scène? Of?
3: Nou, de meeste figuranten zijn inderdaad mensen die heel belangrijk zijn op zo'n set. Ook belangrijk zijn voor een film, maar die lopen inderdaad in de ronde. Of die doen iets speciaals, maar die zeggen niks. Waarom? Omdat daarom zijn ze zo'n figuranten, omdat ze waarschijnlijk geen acteeropleiding hebben gehad.
1: Ja, true.
3: Je hebt ook mensen, die, dat noemen we dan weer edelfiguranten of semi-acteurs, die kunnen wel tekst doen. Die hebben wel een soort van opleiding gehad. Of die kunnen nog iets extra's doen. En wij willen straks, maar dat is ook weer met de grote crowdfunding die we later gaan lanceren. Dan willen we eigenlijk ongeveer 300 figuranten hebben.
1: Oh, damn.
3: Ja, ja, en het liefst, of nou ja, het liefst... we willen eigenlijk weer de wijk heel erg betrekken.
1: Ja.
3: Dat hebben we vorige keer ook gedaan. En er waren, hadden we 80 figuranten. De meeste daarvan waren mensen uit de wijk bij Zuidhout. Er waren er twee die het bombardement hebben overleefd. En dit keer gaan we dus weer... willen we eigenlijk weer met heel veel mensen uit de wijk werken. En hopelijk gaan er ook heel veel mensen op reageren.
1: Ja, leuk, hè? Dan heb je
2: ieder geval
1: plus twee.
2: Ja. Dat is
1: leuk. Komen we daar zo, hallo! Komen figurant spelen. Ik wil niet een dood like spelen, hoor. Kan ik je nu alvast vertellen, ik wil best wel met je meewerken. Maar ik ga niet dood zo... Dat, nee, dat...
3: Oké, nou, dat ga ik niet opschrijven.
1: Krijg meteen... nee, dat vind ik een beetje... Ja, want het is zo vers ook van... Kijk, we hebben het nu wel over de film, maar voor veel mensen... Kijk, elk jaar doen we natuurlijk tijdens de show... hebben we altijd speciaal 3 maart, Stichting 3 maart in de uitzending. Omdat af en toe... vergeten we wel eens als stad, en dat is bij Bevrijdingsdag en bij het herdenken is het heel belangrijk, dat Den Haag was echt een hele grote stad als het gaat om de bezetting van de Duitsers. Ja. En dat wordt af en toe nog ook wel eens vergeten in de geschiedenisboeken, als je les krijgt op school, want ik wist dat bijna niet. Kreeg ik ook niet in mijn geschiedenislessen. En dan denk ik toch wel van, ja, daar is zoveel nog meer in te winnen. Met de kennis die we nu hebben over hoe dat allemaal heeft plaatsgevonden. De bunkers die er zaten, de Atlantikwal. Daarom elke keer als er een moment is die we kunnen aangrijpen... om naar een bunkerdag te gaan of... Ja. En dan pakken we hem altijd.
3: Klopt. En dat je moet niet belangrijk. Vergeten, dat hebben we met Bezuidenhout ook gedaan. Tuurlijk ging het om de wijk. Maar als je dan kijkt naar hoe de wereld er nu uitziet... In verschillende delen in Europa of Midden-Oosten.
1: Ja, komt zeer dichtbij weer.
3: Ja, dan lijkt het alsof we daar nog niks van hebben geleerd.
1: Ja.
3: Want als je dan beelden ziet op het nieuws... zo zag het nu 81 jaar geleden eruit in de wijk bij Zuidenhout. En dat moeten we altijd ook hier in dit landje, in deze stad blijven realiseren.
1: Ja.
3: Dat we dan echt heel erg blij mogen zijn dat we hier vrij zijn... En die vrijheid moeten we ook koesteren.
1: Zeker. Waarwoord. Waarwoord. En dat is ook echt het perfecte moment om aan jou te vragen... wat is je favoriete nummer van de stad?
3: Nou ja, volgens mij is er maar echt één echte nummer uit de stad. Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel hele goede artiesten.
1: Maar Kras, ik ben nu echt benieuwd.
3: Kane en Anouk en zo. Ja. Geweldige artiesten. Maar er is natuurlijk maar één echt nummer uit de stad Den Haag. En dat was volgens mij van Harry Eckers.
1: Ach, ja, natuurlijk.
2: Ja, iedereen.
1: Ja, natuurlijk.
3: De Haagse nummer, wat er is.
2: Wil je dan dat krijg je hem niet.
1: Ja, en de laatste was natuurlijk die hele discussie... of nou met OH was OO of anders. Wil je dan echt de originele van Harry Klorkenstein?
3: Heb je nog meer versies dan?
1: Ja, ik heb er ongeveer nu alweer 10 versies van OO Den Haag.
3: Oh,
1: van hardstyle tot aan chaos, tot aan jazz, alles.
3: Jij mag, als we toch in de jazz-sfeer zitten...
1: Ach, is er een jazz? Wacht even, ik zeg zomaar dingen. Kijk of er een OO Den Haag jazz-versie is, je weet maar nooit.
2: Vast toch wel. Alleen de vraag is, staat hij op Spotify?
1: Nou, ik heb wel een OO Den Haag van de Reigers... maar ik weet niet of dat gelijk ligt aan een jazz-versie... We kunnen die wel eens proberen.
3: Nou, probeer.
2: Doe maar.
1: Ja, toch? Ik ben wel benieuwd. Dirk, onwijs bedankt. Wij gaan je Instagram in de gaten houden. Van gewoon als je op Instagram zoekt, is Bezuidenhout. En Bezuidenhout Film, toch?
3: Ja,
1: Bezuidenhout Film. En dan houden we in de gaten voor de crowdfunding. En dan uiteindelijk, als er figuranten nodig zijn, dan doen wij een extra oproepje. En dan
3: is goed, even deze crowdfunding op GoFundMe.
1: GoFundMe.
3: Help mee aan de wederopbouw.
1: Zo, damn. Wat een slagzin was dat. Help mee aan de wederopbouw. Ja, want zo hoort het wel te zijn, toch? Moet een beetje helpen. Support je locals, zeg ik altijd. We gaan luisteren naar de OO Den Haag van de Reigers in dit geval. Even weer een hele andere versie.
0: Ik zag

0: ik zag.
1: Best nog wel een keertje met die ouwe naar ADO willen kijken.
2: Hallo?
1: In het Zuiderpark, de lange zij en warme worst, supporters om je heen.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de vier fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente houdt echter vast aan de tramplannen zoals vastgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Hiermee is dakloosheid voorkomen. Forum kan nu starten met de sloop van het oude pand. Daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Dan nog het weer, wisselend bewolkt. Verder staat er een matige west-zuidwestenwind. En het wordt 22 tot 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Nu ADAD met Desiree Snijders.
5: Ja, en samen met Luus zitten we nog steeds hier in de studio. Den Haag FM. Is een beetje als die kruidvat. Weet je hoe noem je dat altijd?
6: Ja, die...
5: altijd verdelig.
6: Ja.
5: Den Haag FM.
6: Maar ik weet niet of we geassocieerd moeten worden met kruidvat, want dan zijn we goedkoop.
5: Goedkoop, maar altijd goede kwaliteit, kan ik vertellen. Ja, je kan veel zeggen over kruidvat, maar door de jaren heen...
6: Kruidvat, daar niet van.
5: Koopt iedereen nog steeds altijd bij het kruidvat.
6: Zeker.
5: Altijd goede deals, goede deals hebben ze altijd. Hey, het is vandaag 4 juli, het is 10 uur geweest... en dat betekent dat wij in ons tweede uur ADHD zitten... en dan gaan we je wakker maken met ons wekker als je nog niet wakker bent. Oh, nee. Dat was hem niet. Andere
6: wekker.
5: Andere wekker.
6: Nu
5: is de wekker.

0: You gotta wake up, want het is natuurlijk gewoon tijd om op te staan. Want het is mooi weer buiten, het is helemaal blauw, strak blauwe lucht. Zonnetje staat, een klein lichtelijk briesje. Toch, briesje, een klein beetje. Het is niet super warm buiten.
1: Briesje?
0: Briesje, nou ja, briesje,
1: het was
0: een
1: gewoon
0: windje.
1: Een flinke wind vanochtend. Ik heb moeten grappen op die fiets.
0: Ja, ik zit op een scooter, dus dat voel ik niet. Hey, nog meer leuke dingen te doen in de stad. En vanaf volgende week, ik kondig het nu alvast aan. Want dan kan je alvast in je agenda zetten. Want ik vind dit best wel bijzonder. Ik heb namelijk in de tuin heb ik grondbijen. En die komen één keer in het jaar naar buiten. En dat is een beetje rond de lentetijd-achtig. En ik heb er nu volgens mij 16 in totaal. En die zitten begraven tussen mijn tegels. Dus ik durf ook mijn tegels niet te verplaatsen. Mm-hmm. Ja, elk jaar heb ik er steeds meer. Maar vanaf volgende week kan je namelijk op bezoek gaan bij de imkers. Want dan is het op zaterdag 11 en 12 juli is het landelijke open imkerdagen.
1: Dat is leuk.
0: Ja, ik vind dat best wel... Dan hebben ze het over de Maya erbij. Weet je nog van vroeger?
1: Ja.
0: De Maya. Ik vond het zo'n leuke serie altijd.
1: Dat was op televisie, toch?
0: Ja, was op televisie. Erbij. Ja, die tijden komen wij nog van. De Cartoon Network momentjes.
1: Zo, er komen opeens allemaal herinneringen in mijn hoofd. Ik heb namelijk een buurmeisje.
0: En snorkels.
1: Maya.
0: Snorkels. Maya erbij. Snorkels.
1: Nee,
0: was dat? Nee. Ben ik nu te oud? Oké, okay. Ja. Nou, oké, okay, fijn.
1: Is toch wat leeftijdsverschil.
0: Jesus. In Den Haag kan je namelijk langsgaan bij de bijenstand aan de Harry Dennisstraat 54. De locatie is op zondag open van 10 tot 4. Wil je ergens anders naartoe, kan je ook langs de bijenstand bij het Linnaeuspad 1 in Delft. Maar dat is iets verder buiten de stad. Wat ik ook wel interessant vind is, ik was laatst bij de Haagse Stadswijngaard en daar hebben ze dus de bijengaard. En dan had één doos op het hoogseizoen kon 40.000 bijen vasthouden.
1: Wauw.
0: 40.000. Wow. En hij deed toen het deksel open. Toen dacht ik, heel veel bijen.
1: Ja. Maar je hebt ook die in...
0: Ze waren heel rustig.
1: Hoe heet dat nou? Achter het Haagse Bos heb je dat andere bos. Klingendaal.
0: Oh, Klingendaal hebben ze
1: daar
0: ook bij.
1: Daar zit ook die imker.
0: Ja, zit ook imker. En dan kan je ook honing kopen.
1: Honing halen.
0: Ja, hele vriendelijke manier is dat ook.
1: Ja, wel cash betalen. Die fout heb ik een keer gemaakt.
0: Ja, ook toch cash betalen. Nou, dat is een goede tip. Dus dan kan je ook daar je honing halen. Nog wat leukere nieuws natuurlijk in Den Haag. We kunnen al suppen in de stad. En je kan suppen om te helpen met de... Zo, wacht even. 2 seconden.
1: Er sprong even een kikker in je keel vanaf de sup.
0: Kan je namelijk ook gaan suppen vanuit de lokker. Want het komt steeds vaker voor dat je gewoon dus niet ergens naar een bepaald bedrijf hoeft te gaan om een sup te lenen of te huren. Maar nu komen er dus extra lokkers bij. En er is een nieuwe sublocatie bijgekomen bij Compaan. In de Binkhorst.
1: Slim.
0: En dan kan je gewoon zo in reserveren. En dan pak je zo je borden uit. En dan kan je gewoon meteen suppen. En dan binnen die tijd moet je weer terug zijn. En dan zet je hem weer terug in de lokker. Ik vind het een heel handig systeem. Het is ook niet al te duur. Vind ik wel mooi.
1: Wat betaal je voor zo'n subhuren?
0: €16 het uur.
1: Oké. Okay. Ja.
0: En dan haal je hem gewoon meteen uit de lokker. Ja. Heb je voor de rest niks. En je logt je in via een bepaalde website. Ja. Of je gaat gratis suppen als je helpt met opruimen van vuilnis.
1: Ja.
0: Dat is 10 keer slimmere budgetoptie.
1: En
0: toch?
1: Goed voor de natuur.
0: Goed voor de natuur. Hey, we gaan zo meteen op Haagse avontuur. Vooropgenomen Haagse avontuur wel eventjes. Dat je, als je mij dubbel hoort praten, dan snap je hoe en wat. En voordat we naar Haagse avontuur gaan, want we gaan De Kust Vertelt. Die neemt me mee op expeditie langs de zee. Gaan we weer even naar een mooi jazzmuziekje. En wel van een Haagse artiest. En dat is namelijk singer-songwriter Wouter Hamel. Het is een, hij doet West Coast pop, funk, neon soul, electronic music. Zoals ze dat dan noemen. Hij heeft een grote catalogus opgebouwd. En ja, hij is al een jazzvocalist. Al best wel eigenlijk heel lang. En ik vond dit nummer ook gewoon een leuk nummer. Het nummer heet Breezy. En het is van Wouter Hamel.

0: Ja, en dat was Breezy van Wouter Hamel. Wij gaan door naar ons Haagse avontuur van deze week. En deze week gaan we op expeditie van de kust verteld, samen met Kim. Ja, en misschien horen jullie het al op de achtergrond. Maar ik sta gewoon hier live op het strand dus. En we hebben gewoon lekker strandwindje en een beetje de golven. Want we zijn hier op een Haagse avontuur met Kim. En Kim, waar kennen we jou ook weer van?
1: Nou, een paar maanden geleden, in mei, ben ik bij jullie op bezoek geweest. Om te vertellen over het groene strand. En over de activiteit die ik daar organiseer. De Beach Clean and Workout. En daar zijn we nu. En het is gewoon echt een heel bijzonder stukje Den Haag. Want sowieso kijken we uit over het grootste natuurterrein van Nederland. De zee, de Noordzee. En daarnaast het groene strand is natuurlijk heel bijzonder. Want hier krijgt de natuur de ruimte. Al wat er aanspoelt vanuit de zee aan schelpen en wieren en zeesterren mag allemaal blijven liggen. Want dat is weer heel goed voor uiteindelijk voor de aanwas van nieuwe duinen. Want er komen insecten op af, er komen vogels op af. Er komen zaadjes in die zeewieren die blijven liggen.
0: Het is eigenlijk wel super belangrijk voor de natuur. Ja, als ik het even kan omschrijven voor de mensen die nu meeluisteren. Jullie kennen het strand wel op Scheveningen. Maar ik sta juist op een stuk verder dan het Zwarte Pad. Dus we zien een beetje de zeilboten op de achtergrond. Je hebt, nu is het opkomend water. Dus we staan nu soort van op zo'n tussenstrandje. Ik weet niet, als je het ruikt. Ja, dat kan natuurlijk niet met radio, maar het ruikt weer heerlijk. Als jij hier staat, wat doet het een beetje met je? De zee en gewoon het hele gevoel van natuur.
1: Ja, voor mij staat het altijd voor een enorme vrijheid. En het feit zo over die zee uitkijken, het vergezicht, een beetje de wind door je haar. Nu vandaag ook lekker het zonnetje op je huid. Het ontspant enorm. En ik ga lekker altijd lopen. Je komt in een fijne flow en je komt uit je hoofd. Dus het is gewoon super fijn.
0: Is er een groot verschil tussen het strand waar we nu op staan, tussen het verschil van het strand bij de boulevard?
1: Ja, dat vind ik wel. Sowieso bij de boulevard natuurlijk drukker. Want daar stappen veel mensen uit het openbaar vervoer. Dus daar heb je toch altijd de grotere drukte. En hier is het net wat rustiger. Vaak toch meer hagenezen. Dat vind ik zelf altijd heel prettig.
0: Ik vind iedereen wel prettig en weer hagenezen. Dat is altijd fijn. Ja. Hey, maar als we kijken hier, mogen ook nog een beetje de honden loslopen. Dus er is ook gewoon hier veel meer een beetje leven als het gaat om de dieren onder zich. We kijken ook een beetje uit op de vlaggen. Want de vlaggen zijn heel belangrijk. Stel, als je bent op het strand, zijn vlaggen belangrijk. En dan kan je ook zien dat er dus een lifeguard on duty is. En dat zijn ook de dingen van, stel je hebt hulp nodig, dan zijn zij de eerste mensen die je kunnen helpen. Merk jij, als je dan excursies doet hier, zijn er wel eens dat soort situaties geweest dat je dan dacht van,
1: Nou, heel soms. Als er flinke wind staat met kitesurfers, die kunnen nog wel eens in de problemen komen. Maar eigenlijk, iedereen houdt toch altijd ook een beetje een oog op de zee. Dus als je ziet dat iemand in een probleem komt, tenminste, wat ik gewend ben is, ik heb zelf ook wel een paar keer gebeld. En misschien is het niet altijd nodig, maar beter te vroeg bellen dan te laat. Dus mijn ervaring is dat het toch altijd dat we elkaar wel goed in de gaten houden daarin.
0: Ja, dat is zeker belangrijk. We gaan zo meteen krijgen we een soort van mini-excursie binnen 5 minuutjes. Maar daarvan denk ik wel van maar als jij dan excursies doet met mensen, dan ga je hem wat meer vertellen over het strand, de schelpen, de dieren die er leven. We zien nu al heel veel verschillende soorten kwallen. Hoe vaak doe je een beetje de excursies? En wat zijn een beetje de reacties van de mensen die met jou meelopen?
1: Nou die excursies sowieso. Eens in zoveel tijd geef ik een specifiek strandexpeditie. Maar daarnaast ook, ik ben eigenlijk iedere dag op het strand. En ik geef ook poolka trainingen, dus sporttrainingen op het strand. En de gratis beach cleaning workout waar mensen mee kunnen. En daar is eigenlijk onderdeel ook altijd een soort bewustwording van, wat ligt er nou aan natuurlijk materiaal? Dus daar vertel ik ook altijd over. En mensen worden er altijd heel erg blij van. Want eigenlijk loop je vaak gedachteloos over het strand. En loop je zomaar voorbij aan supermooie verhalen. Over de simpelste schelp heeft vaak al een prachtig verhaal. Eigenlijk is het altijd verrassend. Verwondering. En mensen worden er blij van.
0: Ja, en daar worden wij ook eigenlijk wel blij van. En gezien dat we gewoon een beetje een dag op het strand hebben, gaan we in de studio even bepalen wat voor goede beach vibes qua muziek erbij horen. En dan zometeen zijn we terug, want dan gaan we gewoon op een mini-excursie. En dan krijgen we les over de kwallen, de schelpen en alles wat leeft op het strand. Ja, en we pakken hem hier over in de studio. Het is altijd heerlijk om met jezelf te schakelen. Ik vind het heel apart, tot de dag van vandaag. We hebben een beetje gekeken naar de beach vibe. Maar gezien we in de jazz vibe zitten, omdat het dit weekend ook jazz in de regentes is, maar dat jazz ook zo'n mooie geschiedenis heeft hier in de stad, hebben we gekozen voor Smoke Gets in Your Eyes van Ben van Dungen en Michael Varenkamp. Ik denk dat is even weer een ander stukje muziek.
2: We hebben wel alle vormen van jazz voorbij komen.
0: Ja, ik dacht deze moeten we ook even zonder zang. Even relaxed.
2: Een rood wijntje erbij.
0: Een rood wijntje. Hey, dit kan ook op

0: Ja, en dat was Smoke Gets in Your Eye van Ben van Dungen en Michael Varenkamp. Een heel relaxed momentje van jazz. En wij gaan door naar deel 2 van de Kus Vertelt. En we krijgen les. We zijn weer terug hier op het strand. Want we zijn namelijk op excursie met Kim van Kus Vertelt. En we gaan dus kijken nu naar de kwallen. Ik kan jullie vertellen, er liggen er moeilijk veel. Ik krijg er erg benauwd door. Maar... je gaf me net al wat lessen over de kwallen. Welke zijn gevaarlijk, welke niet. Maar we kijken nu, als we het een beetje omschrijven. We zien een soort van geleihoopje, noem ik het altijd. Een beetje, je kan het voorstellen als ik het omschrijf als een gevuld boterhamzakje. Met 4 witte geleiringetjes erin. Met heel veel, ja, een beetje een soort van doorzichtige gel. Toch? Als ik het, ja, dan heel plat uitgelegd.
1: Ja, dat vind ik inderdaad wel een mooie visuele uitleg zo. Die heet de haarkwal. Of sorry, de oorkwal. De haarkwal, de oorkwal. En het lijkt dus net alsof hij 4 witte oortjes heeft. En soms een beetje rozig of paarsig, want dan heeft hij net gegeten. Maar het is belangrijk om te weten dat die oorkwal... Die zie je eigenlijk het hele jaar door aan de kust, ook als je gaat zwemmen. Maar die kan voor de mens geen kwaad. Want hij heeft wel netelcellen, dus een soort harpoentjes. Maar die kan niet door de huid van de mens. Dus als je daar langs zwemt, dan is het niet zo erg.
0: Ze zijn gewoon een beetje... Ja, ik vind kwallen altijd een beetje creepy. Maar dat is meer van, ja, weet je... Kijk, als ze zo mooi liggen, dan denk ik, oh, mooi. Maar als ze dan langs mijn been gaan, dan denk ik... Ja, toch? Maar die zijn dus ongevaarlijk. Yes, dubbelcheck.
1: Ja, die zijn dus ongevaarlijk. Gevaarlijk, maar ga je nou naar die andere, dat zijn van die kleinere, maar gedurende het seizoen wordt het natuurlijk groter, van die echt prachtig mooie blauw, helder blauwe.
0: Ja, er komt er eentje aangezwommen. Ja. Wacht, laten we er gewoon even naartoe lopen. Even kijken of dat werkt. Oeh, die is wel heel mooi. Ja. Het is als we, het is een mini boterhamzakje. Dan moet ik een beetje opletten dat het niet over mijn voet gaat. En dan is de kern is een soort van, ja, wat, het lijkt bijna op een bloem. Lijkt het wel een beetje een paarse bloem.
1: Ja, precies. En hij ziet er, het zijn echt stukjes kunst eigenlijk. Alleen die hebben dus wel netelcellen die door onze huid kunnen. Dus als je dan gaat zwemmen en je komt eruit, dan voelt het een beetje alsof je door brandnetels gestoken bent. Belangrijk om te weten is, als je nou gestoken wordt, vroeger zeiden ze, moet je overheen plassen of azijn. Niet overheen plassen. Wat het eigenlijk het beste helpt, is vooral niet met je handdoek eroverheen gaan. Want dan duw je eigenlijk die harpoentjes nog wat dieper de huid in. Maar gewoon aan de lucht laten drogen. Of even met koud zeewater afspoelen. En warm water helpt ook. Want dan gaat natuurlijk je huid wat openstaan. Maar dat heb je natuurlijk niet altijd voorradig op het strand.
0: Ja, nou ja, dat klinkt in ieder geval goed. Dan gaan we ook een beetje door naar de schelpjes. Want we waren er net al een beetje op zoek. Ik zie wat zeewier, ik zie schelpjes. En jij had al een paar uitgekozen. Want we hebben er net een heremietkreeftje gezien. Hele kleine. Heb ik nog nooit gezien op Scheveningen. Ik kom hier niet al te vaak. Maar je hebt een paar uitgezocht. En daar kan je wat meer over vertellen. Het is een beetje een soort van, ja, echt prachtig rond groot schelpje.
1: Ja, dit is nou, het is een slak. Dit is een van de rovers van de Noordzee. Dit heet een tepelhoorn. Het is echt een prachtig slakkenhuis. En die vind je best wel heel veel aan de Noordzeekust. En deze roven op de zeebodem naar strandschelpen. En zodra ze zo'n strandschelp hebben gevonden, dan gebruiken ze hebben zeg maar in hun lijf, hebben ze, dat noemen ze een rasptong. Het zijn allemaal hele soort vlijmscherpe tandjes waarmee die samen met zuur wat die aanmaakt door een strandschelp heen kan boren. En dat zuur dat lost het kalk op. En zodra die er doorheen is, dan spuugt hij nog een beetje van dat zuur erin. En dan kan hij zo het beestje wat erin leeft, kan hij naar binnen slurpen. En dat is dus ook waarom je soms van die mooie strandschelpjes ziet met zo'n perfect gaatje. Dat je denkt, wie heeft dat er nou ingeboord? Nou, dan weet je dus bij deze, dat is dus een slak geweest.
0: Klinkt wel erg, we hadden het er echt wel een beetje moorddadig. Moorddadige de schelpen zijn het allemaal. Ja. Als je het slurpt eruit, meteen podcast waardig. En dan heb je nog een andere schelp. Dan moet ik even goed kijken naar de tijd, want we gaan zo snel. Maar deze laatste schelp kunnen we nog even meenemen.
1: Ja, deze heb ik gevonden. Dat is een boormossel. Want als je realiseert dat de zee pas 8000 jaar hier bestaat. Daarvoor was het een soort moerasgebied. Waardoor er nog een soort, nog best wel veel hout in diepere lagen van de zee zit. En Dat hout komt soms naar boven door zandopspuitingen of gewoon door stromingen in zee. En deze boormossel die boort zich dan een gat in zo'n stukje hout. En dan vind je dus soms op het strand ook van die prachtige stukjes hout waarbij je denkt, oh, wat een gat is. Zal dit van een boot zijn geweest? Maar het is dus gewoon duizenden jaren oud hout waar de boormossel een huisje in heeft gemaakt doordat hij zich erin heeft geboord.
0: Wauw, zo gaaf. Hè? Gewoon pure geschiedenis. Maar Kim, als ik jou vraag, je favoriete Haagse muziek, want die draaien we altijd van elke gast die we hebben. Wat zou jouw favoriete Haagse tune zijn?
1: Nou, vorige keer had ik de Indian gekozen, want die vind ik heel erg goed. Maar als ik nu zo even top of mind, nu we toch aan het strand zijn, als je een beetje beach vibes en Haags, is Jonas Breuk, die woont hier in Scheveningen en hij heeft echt hele fijne beach vibes. Dus daar zou ik er dan één van kiezen.
0: Nou, dan gaan we die voor je uitzoeken en dan zijn we zo terug met het laatste gedeelte van ons Haags avontuur. En in dit geval Scheveningse avontuur. Ja, we zijn weer terug in de studio. Zo snel gaat het, hè, Luus? In no time zijn we er weer.
2: Jij zit in een soort tijdmachine. Je bent van Scheveningen en een seconde later ben je weer in de studio.
0: We komen terug. Want ze zijn een bepaalde artiest. Maar dan moet ik natuurlijk weer even. Ik had precies de naam in mijn hoofd, maar ik ben hem kwijt.
2: Jonas Breuk.
0: Ja, Jonas Breuk. Maar dan is het de vraag. Want ze had het erover, maar hoe je het schrijft. Want ik kan hem niet vinden, namelijk. Jonas.
2: Waar ben je toch met je mooie muziek?
0: Breuk.
2: Met je beachy vibe.
0: Oh, wacht. Maar het is een soort van breuk. Met hoe zeg je dat als er zo'n O met zo'n streepje doorheen zit? Zo een beetje een soort van... Wat is het? Een Zweedse O? Is het een Zweedse O? Ja, toch? Ja, Zweedse O is dat.
2: Oh, huh?
0: Brug. Jonas Brug.
2: Kijk, ik heb hem gevonden. Je bedoelt een streepje op de O?
0: Door de O heen.
2: Door de O heen?
0: Maar ik heb hem gevonden.
2: Oh, dat. Ja.
0: Snap je hem nu wat ik bedoel?
2: Ja. Moet even kijken.
0: Kijk, ik heb er eentje gevonden en die heet Oceans Away. En dan gaan we gewoon even luisteren naar haar favoriete artiest. En dan zijn we zo terug met het derde deel en het afsluitende deel van ons Haagse avontuur. En we gaan luisteren naar Oceans Away van Jonas Breuk. Breuk?
2: Breuk.
0: Brok.

0: Ja, en dat was Jonas Breuk met Oceans Away. Luus en ik kwamen net tot de realisatie dat we iets zijn vergeten.
1: De certified banger
0: in de ochtend. En wij hebben gewoon letterlijk 5 minuten lang naar elkaar staan staren van... wat missen we nou?
1: We vergeten iets.
0: Ja, en dat is het. Hè. Dat komt als het niet iets is wat we standaard doen. Wij doen.
1: Ja, wij doen het natuurlijk niet.
0: Wij doen het natuurlijk niet. Dus dan is het heel anders. Maar we hebben wel een mooie certified banger straks voor je. Misschien afsluitend kunnen we hierna wel doen. Dus de muziek die jij had uitgekozen... maar de echte certified banger die van de week natuurlijk is uitgekomen... is van de Opzits. Voor eerst muziek in 13 jaar. Maar dat bewaren we tot het eind. Dus dan moet je gewoon luisteren totdat je een nieuwe plaat hoort. Wij gaan nu naar het derde deel van ons Haags avontuur op de kust. En we zijn weer op het strand natuurlijk voor ons laatste gedeelte van het Haags avontuur. En in dit geval een Schevenings avontuur, want we zijn gewoon aan de kust. Dus dat kan niet. We staan nog steeds naast Kim en we hebben net les gehad over de kwallen en over de verschillende soorten schelpen. En hoe gek eigenlijk de verschillende soorten kwallen zijn die we nu kunnen zien in de zee. En ook wel gewoon mooie, goede les voor jezelf. Vooral niet plassen op jezelf als je wordt geraakt door een kwal. Dat is heel belangrijk. Maar Kim, jij had eigenlijk, je bent al best wel actief ook hier op het strand met het schoonhouden en alles. Maar ik begreep zo tussen de wandelgangen dat jij gewoon een primeur eruit kan gooien.
2: Ja, dat klopt. Want vorige keer vertelde ik al over het groene strand op het Noorderstrand. En dat we daar handmatig rapen en het strand schoonmaken. Door middel van de beach clean en workout. En die gaan we nu ook samen met de gemeente en met Coastal Gym op het Zuiderstrand doen. Dus daar kunnen mensen gratis aan meedoen. We vertrekken iedere zondagmiddag vanaf strandpaviljoen at the beach. En als je kijkt op Schoon doen we gewoon van de gemeente, dan kun je daar alle informatie vinden. En daarnaast zou je het nou leuk vinden om nog meer kustfeitjes, hè, zoals over die kwallen en schelpen, kijk dan vooral eens op mijn site dekustverteld.nl. En ik geef eind augustus weer een strandexpeditie. Daar kan iedereen lekker mee. En speciaal voor de luisteraars van jouw programma zal ik een kortingscode daarvoor klaarzetten. Dus als je de code radio daar invoert, dan krijg je van mij een korting. En ik zou het super leuk vinden als mensen met me meegaan.
0: Nou, je hoort het hier first. Ja, want ik vind het gewoon maar wat mooi dat mensen uit Den Haag en Scheveningen zich inzetten hier op het strand. En dat is ook zeker belangrijk in deze tijd waarin we leven. Dus zorg ervoor dat je het strand schoon houdt. Kijk anders eens een keer naar de grote peukentorentjes waar je al je peuk in kan leveren. Die staan op bepaalde plekken op het strand. En misschien gaan wij ook gewoon mee met de excursie. Want wij hebben toch dan in augustus maand radio stop. Dus dan kunnen we gewoon met je mee wandelen.
2: Superleuk. Jullie zijn allemaal uitgenodigd.
0: Hey, bij deze gaan wij terug naar de studio. En benieuwd wat voor zomersnummer we nu weer kunnen verwachten van jullie daar. Ja, en dan zijn we dus terug in de studio. Zo snel gaat dat. Mensen, je wilt niet weten. Ik heb gewoon een tijdmachine. Kabam. Ik was er 2 weken geleden en nu staan we hier. Maar we hadden natuurlijk daarnet over dat we Certified Banger zijn vergeten. Maar dat gaan we gewoon nu doen. Ja. Want we gaan gewoon doen...
3: Certified Banger.
0: We hebben de Certified Banger van deze week. En daarnet hadden we het er al een beetje over. Bruno Mars, had jij het over?
1: Ja, want Bruno Mars staat dit weekend in de arena. Ik ga er morgen ook heen.
0: Hij was er gisteren ook al,
1: Hij
0: toch?
1: Hij was gisteren ook
0: al. Ik zag allemaal filmpjes van Oranje Merch.
1: Ja, ja.
0: Dat ze een merch battle hadden.
1: Dus ja, ik heb natuurlijk wel even in overleg met Willem gedaan. Want ik dacht, ja, hij is de man van de Certified Bangers. Dus ik heb gewoon bij hem de vraag voorgelegd. Als ik zeg Bruno Mars, welk nummer komt er dan op? En toen gaf hij mij 2 opties. En toen zei ik, dan wordt het Gorilla van Bruno Mars.
0: Nou, dan gaan wij lekker luisteren naar Gorilla. Zometeen in de studio is hier de bemanning van het Zeeheldenkwartier. En ook wel het Zeeheldenfestival. En met z'n tweeën. Je zegt allemaal dingen, maar ik heb koptelefoon op mijn hoofd. Dus ik hoor niks.
1: Represent.
0: Ja, kijk, daar gaan we al. We gaan luisteren naar Bruno Mars met Gorilla.

0: Ja, en dat was Gorilla van Bruno Mars hier bij Den Haag FM 92.0. Ja, was dit, ben je helemaal ready?
1: Ik heb er zoveel zin in, in dat concert.
0: Is ook zo'n fangirl die de hele tijd, oh my god!
1: Nee, ik wil wel kunnen genieten van de muziek.
0: Je hebt dus toch op een gegeven moment, heb je dit beeld niet gezien van Duitsland? Dat er eens van mij staat, oh my god, oh my god!
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Dat.
1: Ja, nee, dat,
0: nee, dat word je niet?
1: Nee, nee, nee.
0: Oh. Ja, dat is nou jammer. Wel zo ga ik zo bij de opzitten.
1: Hè? Wel bij Justin Bieber.
0: Maar, oh, Justin Bieber wel, hè?
1: Niet bij Bruno Mars.
0: Hey, we zitten met onze volgende gasten in de studio. En we zeiden het er net al. De bemanning van het Zeehelden Festival is aangeschoven.
1: En is aankomen varen.
0: Aankomen varen. Ja. Met bootjes zo, door de grachten heen. Ja, kan gewoon, hè?
2: Ja, ja, inderdaad.
0: Zweten.
2: Maar je hebt hier ook de bierkaart. En
0: ja,
2: de
0: daarom.
2: Dus
0: just, ja. Je komt precies goed uit. Je hebt het hele rondje kunnen maken.
1: Precies.
0: Want al meer dan 40 jaar is het Prins Hendrikplein in Den Haag de vertrouwde plek van het Zeehelden Festival. Toneel voor muziek, straattheater, kinderactiviteit en gezelligheid. En voor en vooral door bewoners van het Zeeheldenkwartier. En dat vind ik extra belangrijk om te benoemen. Want zo is het ooit wel gestart.
1: Ja, klopt.
2: Ja. Ja. Ja. Het is ooit begonnen als een tienjarige... de viering van het tienjarig bestaan van de bewonersorganisatie De Groene Eland.
0: Ja.
2: Toen was het nog gewoon een bewonersorganisatie. Ondertussen zijn we een zelfstandige stichting. En de bewonersorganisatie De Groene Eland, die waren mensen die streden voor meer groen in de buurt.
0: Oh, ja, nou, dat is altijd belangrijk, dat toch? Zeker in de binnenstad.
2: 1971 begonnen.
0: Damn.
2: Ja, toen was ik één. Echt. Toen was ik één. En toen dachten ze, om dat te vieren, maken we een feestje. Nou, goed.
0: Ja, leuk toch? Want we zitten sowieso hier in de studio met Maria en niet Marie.
1: Ja.
0: Even
1: ja,
0: de
1: ja.
0: Switch. Ja. Maria en Alexander.
2: En wij zijn slechts 2% van de aantal vrijwilligers. Er zijn ongeveer, is geschat, 200. Vrijwilligers.
0: 200?
1: Wow. Ja.
2: Ja, dat is een beetje de schatting. En dat is op zich...
0: Dat is de schatting. Ondertussen zijn er 400 geworden.
2: Ja, maar het is op zich niet zo gek. Je hebt natuurlijk wat mensen die de organisatie op touw zetten, zullen we maar zeggen. En je hebt de mensen voor de dagelijkse gang van zaken.
0: Ja.
2: Op het moment dat het festival zelf is.
0: Ja.
2: Je hebt mensen nodig, ja, die pannenkoeken bakken, die bier schenken, die het plein schoonhouden, die snoep uitdelen, mensen achter het podium, zullen we maar zeggen, die zorgen dat er alleen de mensen komen die er ook mogen komen.
0: Lekker streng. Iedereen. Heb je wel een bandje, hè?
1: Heel
0: mag je
1: streng.
0: Hier wel zijn?
2: Ja.
0: Ik hou daarvan. Ik hou daarvan.
2: En de mensen van de infokraam. De mensen van, ook heel belangrijk, de toiletten.
0: Ja,
1: uiteraard.
0: Ja. Schone toiletten zijn altijd zeer welkom dat op zijn, festivals.
2: De, ja, die noemen we trouwens heel schattig de zeikwijven. Het is echt waar, toch?
0: De zeikwijven.
2: Ik heb Maria meegenomen dat ze mij corrigeert als ik wat...
1: Nee, dat is zo. Maar,
0: maar het klopt
1: zo
0: dus wel.
1: Dat we daar ook een Playboy erbij hebben? Of
2: is dat tegenwoordig?
1: Volgens mij wel.
0: Oh, nou, ik kom langs. We hebben een Playboy. Hey, dus, vanaf 8 juli gaan jullie los.
2: Ja.
0: Zover ik kon zien is woensdag echt een hele grote lange dag voor jullie ook. Want dat is de eerste dag van het festival. Ja. En het gaat door tot en met zaterdag 11 juli.
1: Ja, ja, klopt.
2: Ik wil nog heel even de gelegenheid gebruik maken, anders verlies ik dat straks.
0: Ja, nee, ja, we hebben de tijd, dus ja, zeg maar.
2: Ik wil toch ook, want elk jaar wordt het weer mogelijk gemaakt natuurlijk, want het kost veel geld zo'n festival. En dat wordt mogelijk gemaakt door de donateurs, de sponsors en de subsidieverstrekkers. Want zonder dat kun je dat gewoon echt niet doen buiten de vrijwilligers om.
0: Dat nee, dat is natuurlijk waar.
1: We
0: dat
1: zijn
0: heel belangrijk.
1: Een best groot straatfeest inmiddels, maar het is nog steeds gratis.
2: Ja. Dat
0: en dat vind ik ziet, mega speciaal in deze tijd.
1: Want als je naar de programmering kijkt, daar staan gewoon wereldbands uiteindelijk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Dus,
0: er staan bands die gewoon bij een normale avond moet je daar bijna 15 tot 20 euro voor betalen. Dat viel me ook wel op hoor, want jullie hebben een sterke line-up.
1: Ja, goed.
0: Hele sterke programmering.
1: Super trots op.
3: Kan je vertellen wat de line-up is?
1: Heel de line-up?
3: Nou, ja, de bangers.
0: Het
1: bangers.
0: Het is er veel.
1: De bangers. Nou ja, jij zei het al, de plaag.
0: Ja, de plaag is toch wel echt...
1: Ja, ik vind ze geweldig, uiteraard. Kaspa, grote band ook, hè. Heeft ooit op Lowlands gestaan.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Weet je wat voor genre? Als we dan per artiest een beetje genre...
1: muziek.
0: Ja.
1: Ja.
0: De plaag is gewoon chaos.
1: Wij noemen het funzige hip-hop.
0: Funzige... ja, ik ben daar deels mee eens.

0: Maar ik zag ook mensen zoals Buis Bom ertussen staan. Dit is natuurlijk jong hip-hop duo. En die hebben ook vorig jaar prijzen gewonnen. Chattermac. Die hadden we toevallig vorige week ook in de Pitch the Tune. Een beetje de punk kant op.
1: Ja,
0: maar ook, ik zag ook eentje tussen staan. Jopen is
1: jazz.
0: Is jazz, maar heel erg jazz. Experimental.
1: Ja.
0: Ik was gisteren toevallig geluisterd en nog echt van wow.
1: Ja, nee, ja. Gesponsord ook toevallig Jopen. Door,
0: maar hoe maak je die keuzes dan? Want de programmering zoals we het zien is heel divers.
1: Ja, we zijn met vijf mensen. Ik moet even tellen. Nee, vier. Ja. En we hebben allemaal een soort van onze eigen manier van bandjes
0: uitzoeken.
1: En ik denk dat je dat terugziet.
0: Ja.
1: ik denk dat je dat terugziet.
2: Zo is het ook mede voor de diversiteit.
1: Zeker, zeker. Maar we vinden het wel heel erg maatschappelijk verantwoord dit jaar. Op een of andere manier. Of geëngageerd. Maatschappelijk geëngageerd is het meer.
0: Ja, dat is het nieuwe woord. Hè? Ja. Help bij de subsidieverstrekkers.
1: Exact.
0: Dat zijn die woorden die hoor ik wel vaak. Oh ja, subsidieaanvraag. Geëngageerd. Programmering. Ja.
1: Nee, maar ieder heeft zijn eigen stijl, zijn eigen smaak. En toch proberen we het een beetje samen te brengen. Dus we kijken wel ongeveer per dag wat plannen we wanneer. Best belangrijk. En en dan is het programma een beetje volschrijven. En kijken of onze wensen daarin ook uitkomen. Hè? Want we gaan vaak vanaf oktober gaan we al aan de gang.
0: Ja, dat is een lang project.
1: Maar 4 dagen bandjes.
0: Ja.
1: Je hebt aardig wat tijd te vullen.
0: Maar neem ons mee, want naast de muziek is er natuurlijk ook wat meer te doen, ook voor de kids.
1: Ja, zeker.
0: Stel, we doen onze ogen dicht en je neemt ons mee het plein op. Wat kunnen we zien? Waar kunnen we onze drankjes kopen? Want jullie hebben ook een speciale samenwerking met Eiberbier.
1: Ja,
0: weet
1: zeker.
0: Ik uit mijn hoofd.
1: Ja,
0: er wordt heel erg veel Haagsheid gepromoot. Daar word ik erg blij van.
1: Ja.
0: Dus stel, wij doen onze ogen dicht en wij komen het plein op vanaf de kant van
3: de Zoutmanstraat.
0: Ja. Dus
1: links of rechts?
2: Ja.
0: Nee, ik dacht vanaf de toren, weet je, Rabarber, de trambaan. Dat is misschien handiger, want dan loop je zo op en dan heb je rechts meestal altijd podium en links alle dingetjes, toch?
1: Vanaf de trambaan, ja. Als je dan inderdaad rechts kijkt, is het podium. Direct het hoekje om is de bar, waar inderdaad dit jaar jaren Eiberbier.
0: Hoeveel
1: hoog
0: liter en, dit jaar? Het was echt veel.
1: 8000 is er gebrouwen voor ons, geloof ik.
0: Zo.
1: Ja. 8000. En we hebben 2 Virgin cocktails, dus mocktails. En een cocktail bedacht dit jaar.
0: Oh,
1: altijd
0: leuk.
1: Met leuke heldennamen uiteraard.
0: Ja, of course.
1: Ja, dat maakt het leuk. Dan loop je iets verder en dan heb je de infokraam. Als je linksom blijft lopen. Een 4-tal eetentjes.
2: Ja, vergeet de zeikwijven niet.
1: De zeikwijven niet.
0: Die
1: staan daartussen naast de bar uiteraard. Ja, naast de bar staan de zeikwijven.
2: Ja,
1: ja, dan inderdaad infokraam. Een aantal eetentjes. Ook heel divers. En dan een hele grote tent waar Makers Mania is. Ja, dus waar de kids kunnen knutselen. Waar geschminkt wordt uiteraard. 'S Avonds de crewmaaltijden verschaft worden. Waar we heel blij mee zijn.
0: Ja.
1: Dat we lekker aan kunnen schuiven op een bepaald moment.
0: Zo fijn.
3: Vol programma zo te horen.
1: Ja. Ja.
0: Wat, wat betekent het nou voor jullie om mee te werken aan zo'n project?
1: Wow.
0: Want jullie doen het ook al jaren volgens mij. Maar dat heeft wel een diepere laag dan. Want je doet niet zomaar zoveel jaar mee aan een project.
1: Nee. Ik ben er sinds 98 bij.
0: Oké.
1: Ja.
0: 28 jaar.
1: Sinds 98.
0: Oké.
1: Ik heb al die tijd rondom de bar dingen gedaan. Laatste jaar dus in de programmering. Wat meer in de organisatie.
0: Ja.
1: Wat doet het met je? Het is een familie.
0: Ja,
1: het is een familie en je zet het met al die vrijwilligers zet je het op. En het is gewoon bizar hoeveel energie mensen daarin steken en tijd.
2: Ja.
1: En er zijn een aantal mensen, als die wegvallen, ik weet niet hoe het festival dan ooit nog weer opnieuw opgebouwd moet worden.
2: Oeh. Dat lukt waarschijnlijk op de een of andere manier wel, want alles gaat uiteindelijk goed.
1: Ja.
0: En jij, Alexander?
1: Er is nog een jongere garde, hoor. Die, die moet er een beetje
0: inkomen.
1: Ja.
0: Ja. En jij, Alexander, hoe lang zit je er al bij?
2: Ik geloof 93, C had een kwartier binnengereden, omdat ik ergens anders woonde. En ik wou in Den Haag komen wonen. En ik zocht wat te doen. Toen kwam ik bij de bewonersorganisatie De Groene Eland terecht. Ik wou wat schrijven voor die krant. En de opbouwwerkster die zei van, joh, weet je wat leuk is? Het Zeeholdenfestival, moet je ook eens gaan kijken. Dan kan je leuk aan de publiciteit, kan je leuke teksten schrijven. En sindsdien weet ik de uitgang niet meer.
0: Oh, je bent gewoon verloren in de gezelligheid.
1: En er zijn er vier, uitgangen. Alexander. Ja, vier uitgangen.
2: Ja, ik weet niet nog meer. Maar het is een hele leuke ploeg mensen.
1: Ja, zeker.
2: We vergaderen wel veel. Ik heb soms wel eens het idee van, joh, misschien moeten we toch overgaan om het vergaderfestival te noemen. Maar als ik dan bij een commissievergadering ben, ja, dat is toch ook wel ontzettend grappig en lachen. En tegelijkertijd wordt het dan ook wel hard gewerkt.
4: Ja. Uiteraard, ja.
1: En wat betekent als je kijkt hoe professioneel dingen er ook uitzien.
2: Ja.
1: Hoe we dingen organiseren, hoe de sponsoring loopt. Hoe de publiciteit, man. Als je alles volgt, bizar, toch?
2: Ik zat naar de geschiedenis te kijken. En toen ik erbij kwam, toen was alles nog papier.
1: Ja.
0: Dat is nu niet meer.
2: Papieren, programma, boekje. De wijkkrant was zwart-wit. En nu gaat alles dus ja, via Instagram, Facebook en dat is gaandeweg gegaan. En dat gaat iets sneller dan ik het met mijn oude kop begrijp. En daarvoor is de eerder genoemde Stacey die het echt allemaal snapte. Die zetten
0: gewoon
2: het staat er ineens, het ziet er mooi uit. Hoe doen ze dat? Ik heb het geprobeerd te volgen, maar...
0: Hey, wij hebben er onwijs veel zin in. Wij komen ook van de week, kom ik even kijken.
1: Ja, leuk.
0: Zo denk ik woensdag, wel even zeggen, bij de opening. Ja, gewoon bij de opening. Weet je, want dat is meteen ook leuk voor de mensen. Dan gaan we wat filmpjes delen online, toch?
2: Ja.
0: Hey, we stellen altijd een vraag aan de gasten die we hebben. Wat is jullie favoriete Haagse muziek? En gezien jullie ook een Zeeheldenfestival doen. Waar zouden we een beetje op uitkomen? Of we kunnen wel Jopie draaien. Want dat is wel experimentele jazz.
1: Ik
0: we hebben vandaag al de hele tijd jazz.
2: Ik wil nog één klein dingetje zeggen, dat ik de scholen toch echt geweldig vind. Ze hebben twee basisscholen, die doen een leuk klein dingetje. Dan zie je al die kleine kopjes, die zie je heel braaf. Worden later de fanboys en de fangirls.
0: Ja, 100% toch?
4: De nieuwe garde voor het Zeeheldenfestival.
2: Onze toekomstige garde.
0: Ja. Hey, super bedankt voor jullie komst.
2: Ja.
0: Wij gaan volgende week komen we langs. We gaan luisteren naar Please Can I Ask van Jopie, een jazzartiest, een experimentele jazzartiest. Oeh, wacht even, die ging zo, ja.

0: Ja, ik heb niet gelogen. Experimentele jazz in de studio. Please Can I Ask van Joppe.
1: En of het experimenteel was.
0: Ja, dat zeker. Je krijgt gewoon muzieklessen hier zo. Van de jazz niches.
1: Hou jij van jazz, Chanel?
2: Ik hou heel erg van jazz. Ja? Vind ik echt
0: past ook wel
2: lekker.
0: Een beetje en bij je outfit.
2: Experimentele toch, ja. Jazz is eigenlijk ook wel hardcore jazz natuurlijk. Dat je het niet helemaal voorbereidt. En juist gewoon een beetje gaat kijken. Waar gaat het naartoe?
0: Zeer zeker waar. En waar gaat het naartoe in jouw gesprek?
2: Zo, wat een bruggetje. Nou, het gaat er naartoe dat we in Den Haag een nieuwe coalitie krijgen. Eigenlijk lijkt alles erop dat dit weekend de stukken voorliggen. Het coalitieakkoord bij de partijen. Die moeten dan overleggen van, oké, kunnen we hiermee leven? Gaan we hier de komende, hopelijk 4 jaar mee aan de slag? Maar dat betekent ook dat de mensen die nu nog wethouder zijn, hun stokje moeten gaan overdragen. Dat zij gaan stoppen. Een van hen is Saskia Brunes. Die is nu al de langst zittende wethouder in de
0: Hoe lang dan?
2: Heeft dat 9 jaar gedaan.
0: 9 jaar, damn.
2: Wow. 9 jaar.
0: Wow.
2: Heel lang. Dus toen dachten wij hier bij Spuigas en ik dacht ook van dan is het wel een goed idee om eens even terug te blikken op die 9 jaar, op ook de afgelopen tijd. En eens te kijken of ze misschien nog toekomstplannen heeft. Dus dat ga ik straks doen met Saskia Brunes, wethouder altijd geweest namens D66. Mm-hmm. Die wordt trouwens ook nog actief geweest als wethouder in Amsterdam en Leidschendam. En daarna ga ik nog in gesprek over iets dat misschien nog een beetje de stadsgrenzen overgaat, maar over Zuid-Holland ook wel gaat.
0: Oké, dan valt het binnen Den Haag.
2: Ja, dat valt mooi binnen onze regio. Namelijk over stikstof. Het kabinet heeft pas geleden een heel groot plan gepresenteerd. Eigenlijk zit het land al 7 jaar op slot na een uitspraak van de Raad van State. Vergunningen kunnen nauwelijks meer verleend worden. Het was op een gegeven moment zelfs zo dat er ergens in Nederland een wandelclubje geen vergunning kreeg, omdat het te veel uitstoot zou geven. Dus
0: gisteren toch de boeren.
2: Daar is een oplossing voor nodig. Deze week waren er ook weer boeren in Den Haag. Het eerste debat over dit plan.
0: Ja.
2: Dat was afgelopen woensdag. Duurde tot diep in de nacht.
0: Ja.
2: En toen dacht ik, het is ook wel mooi om dat zo lokaal mogelijk te krijgen. Dus ga ik dat bespreken met de gedeputeerde. Eigenlijk een beetje een wethouder van de provincie.
0: Okay.
2: Die gaat over stikstof. BBB-gedeputeerde is het. Aad Straathof. Dus die komt straks helemaal zijn licht schijnen op dat plan. Is dat goed? Steunt hij dat? Moeten er toch nog dingen verbeteren?
0: Als je BBB gedeputeerd bent, dat betekent dat je...
2: Je komt dan uit de BBB. Kijk, bijvoorbeeld Dylan Jesselgus of Rob Jetten, die komen ook vanuit een partij. Dus Jesselgus is minister namens de VVD. Rob Jetten is premier namens D66. Dus ze bezigen die partijkleur op dit moment niet hardcore, zou ik zeggen. Maar dat zit er wel nog in.
0: Ja, dat is wel waar. Zo denkt hij natuurlijk wel. Hij staat daar wat meer voor de boeren. Precies.
2: Dat maakt het ook wel interessant, want landelijk is de BBB heel erg tegen eigenlijk het plan dat er ligt. Nou hebben de provincies deze week in hun eerste reactie gezamenlijk laten weten van de denkrichting van het kabinet, die kunnen wij best steunen.
0: Ja.
2: Dus ik ben wel benieuwd hoe dan de BBB-gedeputeerde die gaat over stikstof hiernaar kijkt.
0: Gewoon moeilijk onderwerp weer.
2: Jeetje. Zo bij. Ik ga iedereen proberen.
0: Mijn hele hoofd ging gewoon zo.
1: Ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij die dit goed kunnen verwoorden en uitleggen.
2: Gaat echt
0: zeer blij mee.
2: Om, het gaat over vergunning verlenen van huizen.
0: Dat weten we.
2: Nee, ik benoem het.
0: Het gaat echt om de belangrijke zaken. De termen zijn soms een beetje ongrijpbaar, om het zo te benoemen.
1: Maar dat is politiek toch?
0: Ja, dat is ongrijpbaar.
2: Dan brengen wij dat straks in een beetje verheldering. Goed, hè?
0: Daarom is Spuigast altijd belangrijk om naar te luisteren. Want dan kan je wat meer snappen van de onderwerpen. Thanks, Chino. Wij gaan door naar de uittips van dit weekend voor je stad. Want wat is er geland op het Westbroekpark?
1: Ja, de parade.
0: De parade. Ja, het is de 36e editie. En er staan onder meer de Ashton Brothers, Ellen ten Damme, Gershwin Bonifacia en Jacob Ak Album op het programma. Naast de voorstelling is er natuurlijk volop tijd om lekker te snacken, te drinken, een rondje te maken op de zweefmolen. De nostalgische zweefmolen.
1: Zweven
0: want ze zeggen
1: leven.
0: Ook wel... Ja, precies die.
1: Zweven is leven.
0: Het is vanaf gisteren is het opengegaan.
1: Ja.
0: En het is tot en met 19 juli open. Elke dag van 3:30 tot 12:00. En in het weekend van 2:00 tot 14:00.
1: Ja, ik ben er vanavond. Ik ga vanavond.
0: Waar ga je niet heen, Jesus.
1: Ja, ik moet toch even alles meepakken.
0: Ja, je moet alles meepakken. Nou, en dan heb je vandaag ook nog Jazz in de Regen test vanaf 4:00 tot 11:00. Op zaterdag, dus vandaag, is dat Leo Unger en Friends en Boogie Horse. En dan hebben ze ook traditiegetrouw was het geopend, zelfs met de Haagse Jazzborrel. Die was er ook. Dan, daarnaast heb je vandaag en morgen tijd om te gaan struinen tussen de kunstroute van Benoordenhout. Dat is van 12 tot 5. Deelname is gratis. En dan kan je kijken naar schilderijen, fotografie, keramiek, sculpturen. Heel belangrijk. Er is ook de African Festival vandaag vanaf 8 uur in Amare. Met allemaal verschillende muziek. En het is de hele maand is het Afrika maand. Dus dat is ook wel mooi. En vandaag, dan moet ik even kijken of ik bijna goed zit. Vandaag is er ook het, zeg ik het goed, het Thailand Grand Festival.
1: Dat
0: is op de Lange Voorhout is de Thailand Grand Festival met eten, muziek en traditie uit Thailand.
1: Dus is dat nieuw in de stad?
0: Ja, denk het. Dit is voor het eerst dat ik het lees. Ja. Het is tussen 12 en 8. En toegang is gratis, maar er zijn Muay Thai demonstraties, street food, traditionele dans- en muziekoptredens.
1: Oké. Okay.
0: Ja, toch? Ja, dat is wel even weer wat anders. Hey, wat ga je doen in het weekend? Jij gaat Bruno Mars en Parade.
1: Ja, en ik ga straks nog even naar Bartine, want daar komt een koffiemerkje lekker hun koffie
0: Ik
1: moet daar even lang.
0: Uiteraard. Ik ga gewoon chillen vandaag. Ik heb gewoon geen zin om wat te doen. Ik wil in de zon zitten en niks
1: ook
0: doen.
1: Lekker.
0: Maar tegelijk ook genieten van het nieuwste nummer van de Opposites. En dat is namelijk hun eerste nummer sinds 13 jaar geen muziek leveren. En dat
1: samen
0: als de Opposites. Volgende week staan ze in Zuiderpark. Wij zijn erbij. Het is volledig uitverkocht. Dus be there or be square of hoe je het ook mag zeggen. Ja. Geniet van je weekend. Geniet van de zon. En tot volgende week.
1: Doei.
0: En geniet van een feestje op mijn graf.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Dit is
0: Den Haag FM.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de vier fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente houdt echter vast aan de tramplannen zoals vastgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Hiermee is dakloosheid voorkomen. Forum kan nu starten met de sloop van het oude pand. Daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Dan nog het weer, wisselend bewolkt. Verder staat er een matige west-zuidwestenwind en het wordt 22 tot 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: Spuigasten. 100% Haags.
3: Den Haag FM. Welkom bij Spuigasten, het wekelijkse politieke radioprogramma van Den Haag FM en Omroep West. Natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast-app. Het is 4 juli, ik ben Jeanneau van Beurden en leuk dat je luistert. Deze week debatteerde de Tweede Kamer tot diep in de nacht over de gepresenteerde stikstofplannen van het kabinet. Daarover heb ik het straks met Aad Straathof, de BBB-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Maar nu eerst ga ik in gesprek met wethouder Saskia Bruines. Want na jaren wethouder te zijn geweest in Den Haag, valt binnenkort voor haar het doek. Welkom Saskia, fijn dat je er bent.
4: Ja, dankjewel.
3: Ja, hoe voelt dat om te weten straks ambteloos burger te zijn?
4: Ik heb al in het begin van deze periode, dus dat is een periode van 4 jaar tussen verkiezingen, bedacht van het is mijn laatste periode. Dus ik heb er al een tijd aan kunnen wennen. Maar op het moment dat het dan ook echt dichtbij komt, ja, dat is toch weer een grote stap. Want het is een drukke baan waar je heel intensief mee bezig bent. Bent al die jaren, overigens met ontzettend veel plezier. En je moet van heel veel dingen afscheid nemen. En er zijn natuurlijk ook dingen die nog niet af zijn. Want ja, het bestuur loopt altijd door en dat vind ik dan jammer. Maar het is goed, weet je. Ik vind 9 jaar wethouder zijn lang genoeg.
3: Ja.
4: Anders gaan mensen mij zat worden. Daar heb ik ook geen zin in.
3: Want het komt nu wel echt dichtbij. Want de actualiteit is inderdaad dat het toch bijna lijkt te lukken, het vormen van die nieuwe coalitie. Dus zou het deze zomer nog kunnen zijn dat je inderdaad helemaal vrij op een bedje ligt ergens aan de zon?
4: Dat zou zomaar kunnen.
3: Ja. En nog heel even, je zegt net heel snel zo van, ik wil niet dat mensen me uiteindelijk zat zijn, maar wat is de reden dat je stopt?
4: Nee, dat is. Ik vind dat je gewoon zo'n wethouderschap moet je een jaar of moet je 2 periodes. Komt wel eens voor 3 periodes. Maar ja, weet je, het is. De stad verandert, worden weer andere mensen gekozen. Dus het is ook soms goed als weer nieuwe wethouders met weer nieuwe frisse blik, met andere opgaves, andere perspectieven naar dingen gaan kijken. En daarbij komt ook nog dat het echt best een hele intensieve functie is. Dus je moet ook een beetje om je eigen well-being denken, zeg maar. Dus, ik vind,
3: want is dat lastig combineren geweest?
4: Nee. Ik heb het met veel plezier gedaan en het is me ook goed afgegaan. Je moet zorgen dat je ook af en toe wel even je vrije tijd inplant. Want je kan natuurlijk er is altijd iets te doen. Het is nooit af. Maar ik heb eerder in Amsterdam ervaring opgedaan. En voordat ik naar Den Haag kwam, heb ik ook nog 5 jaar Leidschendam-Voorburg-wethouder ben ik daar geweest. Dus ik zat wel in het ritme, zeg maar. En je leert ook wel een heleboel dingen van, ja, hoe werkt dat nou? Hoe bereid je je voor? Wat zijn de dingen waar je op moet letten? Hoe lees je snel stukken. Waar let je dan op? Hè? Dus altijd even checken of de financiën goed is, of de participatie goed gegaan is. Dus dat zijn de dingen waar die je leert.
3: Ja.
4: In de loop van de tijd. Dus het gaat ook, je groeit daar ook in.
3: Ja, ik wil in dit gesprek een beetje terugblikken op de dingen die je hebt gedaan, bezighouden met financiën, cultuur, economie. Als er nou één ding is waarvan je zegt, daar ben ik echt trots op, dat ik dat voor Den Haag heb kunnen doen, of dat dat als wethouder gelukt is. Wat zou je dan noemen?
4: Er zijn meer dingen, die wil ik ook allemaal even heel kort noemen, maar waar ik heel blij mee ben, is dat we toch een jarenlange discussie over de toekomst van de haven en convenanten die gemaakt waren, de haven in Scheveningen, dat we daar echt met alle belanghebbenden een visie hebben kunnen neerleggen, ook met een uitvoeringsprogramma.
3: Want wat speelde daar?
4: Nou, het is natuurlijk, er is ontzettend veel gebouwd ook aan woningen in dat havengebied de afgelopen tientallen jaren. Er zijn natuurlijk ook eerder plannen van gemaakt. Dat is ook al 15, 20 jaar geleden. De eerste ook van het oude Norfolk-terrein is natuurlijk helemaal nu ook een woningbouwgebied geworden. En de vraag heeft zich altijd voorgedaan, goh, wat betekent dat voor de haven, andere havenfuncties? Hè? Visserij is natuurlijk een hele belangrijke, maar de laatste tijd ook heel veel meer andere zeegebonden bedrijvigheid, ook innovatieve bedrijvigheid. En ook voor de bewoners is het belangrijk om te weten, wat gaat er nou wel gebeuren, wat gaat er nou niet gebeuren. En er was een convenant afgesloten van, het blijft wel een haven, ook gewoon een werkhaven, een economische belangrijke haven. Alleen dat moest natuurlijk nog wel worden geformaliseerd in een, nou ja, in een plan, in een meerjarenafspraak. En dat hebben we voor elkaar gekregen. En daar ben ik hartstikke blij om. En dat heeft een heel breed draagvlak ook in het gebied gekregen.
3: Ja, en wat maakt dan van alle dingen die je de afgelopen jaren hebt gedaan, dat je deze uitlicht nu als
4: nou,
3: eerst?
4: Nou, omdat hij was gewoon best stroperig, zeg maar. Het duurde heel lang. En het is ook omdat het over ontzettend veel beleidsterreinen gaat. Hè. Dus het is economisch, maar het gaat ook over de ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat ook over de openbare ruimte. Het gaat over veiligheid. Dus ook binnen onze eigen organisatie van de gemeente moet je wel al die partijen met je bij elkaar krijgen en op één lijn krijgen. Maar ook binnen het gebied zelf zijn heel veel partijen. En dat is een je moet echt even op zo'n proces dan duwen, zeg maar. Dus ik ben nooit zo heel streng, maar ik ben hier wel vrij streng in geweest. Van, ik
3: dat was ook
4: echt
3: nodig.
4: Tempo maken. En dan ben je alsnog, zeg maar, nog een jaar daarmee bezig. En dan soms wil je de dingen sneller gaan dan ze gaan. Maar deze is eigenlijk best heel snel gegaan. En ik ben heel blij dat hij afgerond is. Dat hij ook goed ontvangen is in de gemeenteraad. En dat we nu gewoon aan de slag zijn met de uitvoering.
3: Ja, dus eigenlijk een facelift een beetje voor de haven.
4: Ja, en die samenwerking, hè, zoals we dat daar gedaan hebben, hebben we eerder ook gedaan met het totstandkoming van het binnenstadsplan. Hè, waar met, ook met de ondernemers, met vastgoedeigenaren, met bewoners, met de HTM, met de parkeergarages. Iedereen die maar iets te melden heeft over die binnenstad. Naar
3: want het klinkt misschien een beetje abstract. Maar, het klinkt
4: met,
3: misschien een beetje abstract, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de haven, hoe de stad eruit ziet.
4: Precies.
3: Voor de mensen die daar komen, die daar werken.
4: Ja, precies. Dus dat betekent dat de haven gewoon een werkhaven blijft. Dat de binnenstad ook de binnenstad heeft hetzelfde proces gedaan. Hè. Dus het proces ben ik belangrijk dat iedereen die betrokken is ook meegemaakt heeft daaraan. Maar ook voor de binnenstad. Een binnenstad met meerdere functies. Wat we daarop blijven letten. De historie moet een goede plek hebben, maar ook de economie. Nou ja, dat is als je dat met elkaar doet, en dat was eigenlijk wat ik wilde zeggen, dan krijg je een evenwichtig plan wat ook gewoon een flink aantal jaren mee kan.
3: Ja,
4: dat is wel mijn ambitie altijd.
3: Het gaat niet alleen om de uitkomst, maar ook om de manier van samenwerken.
4: Ja, want je moet daarmee verder en je wil daar ook dat iedereen ook een beetje eigenaar van dat plan wordt en zich ook mede verantwoordelijk voelt voor de hoe dat daarmee verder gaat.
3: Zijn dat ook dingen waarvan je zegt, dat is ook wel iets ook voor een volgend college om lessen uit te trekken, de manier van werken met elkaar, want
4: ja.
3: dat is denk ik toch politiek gezien altijd de belangrijkste opgave.
4: Nee, dat klopt. En ook dat je wordt gekozen voor 4 jaar. En je moet je ook realiseren dat in die 4 jaar je vaak pas een aanzet kan geven tot iets wat de volgende 4 jaar tot wasdom komt, zeg maar. Dus dat is moeilijk, want je moet lange termijn, terwijl je toch snel wil scoren, zeg maar. Of in ieder geval wil laten zien wat er gebeurt. Dus je moet lange termijn durven denken. Maar ik zie ook nu, er zijn zoveel vraagstukken die niet eendimensionaal zijn. Dus die over een bepaald gebied gaat. Hè. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de Binkhorst. Daar heb je zo verschillende onderdelen die daarmee te maken hebben. Verkeer en vervoer, wonen, cultuur, noem maar op. Dus je moet breed samenwerken. En dat is iets wat, denk ik, de afgelopen 10, 15 jaar duidelijker geworden is hoe relevant dat is dan dat dat vroeger misschien was.
3: Ja, en dat lange termijn denken vind ik ook wel een interessant. Heb je het idee, als je nu kijkt naar hoe dat gaat, dat dat voldoende is? Dat er genoeg lange termijn visie is?
4: Ja, het is natuurlijk, visie is één ding. Hè? Dus je kan een mooi plan opschrijven, maar het moet ook tot uitvoering komen. Maar weet je, processen duren lang. Ze zitten vaak met vergunningtrajecten, met inspraak en participatie. Soms moeten gewoon dingen nog uitgezocht worden. Dus die gaan vaak minder snel dan je zou willen. Maar het is wel, gaat wel ook om de zorgvuldigheid en dat iedereen goed betrokken is. Dus je moet je altijd realiseren, als je nu wat wil, dan mag je blij zijn als over 2 of 3 jaar daar iets van zichtbaar wordt.
3: Ja, zo vast tijd om ook nog weer wat andere positieve punten waar je, of althans waar je positief op terugkijkt, uit te lichten. Ik was wel ook benieuwd, is er ook iets als je terugkijkt op de tijd als wethouder in Den Haag, waarvan je denkt, dat had eigenlijk beter gekund? Of misschien baal ik er een beetje van dat zo is gelopen?
4: Nee, eigenlijk niet. Je hebt natuurlijk wel leuke en minder leuke momenten gehad. Hè? Als ik nou op die 9 jaar terugkijk, hebben we natuurlijk ook wel hele lastige momenten gehad. Met in 2019 de 2 leden van het college het weg moesten. Met,
3: Richard de Mos en Rachid Ghannoui.
4: Met alles wat dat met zich heeft meegebracht. Ook aan de onnodigheid voor hen, maar ook gewoon onrust in de stad, in ons ambtelijk apparaat. Dat doet natuurlijk wat. We hebben de Amare-enquête gehad. En ondertussen denk ik ook wel eens, we mogen zo trots zijn op dit mooie pand wat daar staat en waar zo verschrikkelijk veel gebeurt. Hè. Er komen af en toe mensen uit het buitenland of uit andere steden die hier op bezoek komen en die zeggen, wauw dat wij dat hadden. Ja, dus we mogen daar ook een beetje trots op zijn, maar het hele proces en de discussie die daarover geweest zijn, dat was pittig, laat ik het zo zeggen. Ik vind dat sommige dingen ook inderdaad best langzaam gaan. Hè. Echt die hele planvorming rond Lakenhavens en ook de Vlietzone en zo. Dat duurt allemaal erg lang. Heeft ook te maken dat er heel veel verschillende belangen aan de orde zijn. Dus dat kost ook tijd. Ondertussen hebben we de omgevingswet gekregen die weer een hele andere type processen vraagt dan dat we eerder hadden. Dus ook daar is een grote omwenteling binnen, gewoon de aanpak. Dus dat denk ik, dat is dan een beetje lastig. Dus, maar om nou te zeggen, dingen die ik nou echt denk van, ik had dat zelf heel anders moeten aanpakken. Dat vind ik, dat vind ik eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk best wel heel tevreden over hoeveel dingen gegaan zijn.
3: Ja, want iets waar wel recentelijk nog wel ook wat kritiek over is geweest, dan is bijvoorbeeld het Escher Museum, dat het niet is gelukt om eigenlijk die verhuizing naar Amsterdam tegen te houden.
4: Ja. Nee, want er is de verhuizing niet naar Amsterdam. Maar laat ik daar volstrekt helder over zijn. Wij hebben hier het Escher Museum. Mm-hmm. In het paleisje, en dat is daar en dat blijft daar. Er is nooit sprake geweest dat hier weg zou gaan. Wat er wel sprake van is, dat wij onderzocht hebben was daar een besluit over genomen daarmee te beginnen. Kan dat museum niet beter in de oude Amerikaanse ambassade op het voorhout? Omdat dat qua ruimte de gelegenheid gaf ook voor het Escher Museum om te groeien en om daar op een andere manier ook meer aan educatie te doen en meer op de toekomst gericht te zijn. En toen heeft de eigenaar van de beheerder van de Escher collectie, dat is Kunstmuseum, die hebben gezegd van ja, dat willen wij wel doen, maar wij hebben gehoord dat er in Amsterdam een initiatief is om een soort van virtual experience rond Escher te gaan maken. En als dat komt, dan bedreigt dat wel een beetje de manier waarop wij dat nu van plan zijn om te gaan doen. En dat heeft eigenlijk toe geleid dat zij toen hebben gezegd van wij raden jullie aan om hier niet mee door te gaan, want we vinden dat te tricky, omdat het ook een ontzettend veel geld.
3: Het is uiteindelijk dan geen verhuizing inderdaad, maar er komt wel een soort tweede broertje bij, of een grotere broer misschien.
4: Het is nog steeds onduidelijk, hè, want het is allemaal niet officieel aangekondigd. En dat was ook heel vervelend, want we wilden ook even precies weten hoe dat nou zit, omdat je dan kan bepalen wat doen we wel of dat doen we niet. Maar dat is dus ergens een plan. En dat is nog met heel veel schimmigheid omgeven. Of het überhaupt doorgaat, weet ik niet. Maar het heeft er wel toe geleid dat we de ontwikkelingen van Escher, maar ook de Amerikaanse ambassade, eigenlijk nu even in de koelkast hebben moeten zetten.
3: Nog even één ding dat je net ook aanstipte in de vraag van wat zijn nou momenten die misschien lastig zijn geweest de afgelopen tijd. Toen begon je over de onrust die ontstond na het begin van die corruptiezaak. De 2 wethouders die zich moesten terugtrekken. Heb je het idee dat Den Haag daar volledig van is hersteld?
4: Nou, ik weet niet of je daar ooit volledig van herstelt. Want er is natuurlijk wel wat gebeurd. Er is ook veel gezegd, hè, en geschreven. Richard heeft nog een heel boek gemaakt waar ook van alles in staat. Maar ik denk wel dat nu het moment dat er nu ook een nieuw college komt en Hart voor Den Haag 16 zetels heeft gehaald, dus ook hartstikke veel is, is dit ook wel het moment om te laten zien dat het, nou ja, dat het zeg maar wel goed kan, zeg maar.
3: Ja. Dus, want niet volledig herstellen, zit dat in persoonlijke verhoudingen of ook nou, wat er gewoon op het stadhuis is gebeurd breder?
4: Nou ja, het heeft wel de aandacht gevestigd op, en dat is denk ik wel de, zeg maar, de positieve kant erop, van ja, hoe ga je met elkaar om? Wat betekent, hoe wil je werken? Hè? Hoe ga je ook met elkaar om, ook binnen een college? Toch ook aandacht voor integriteit in de brede zin. Dat is wel heel erg toegenomen sinds die tijd. Om er gewoon veel meer over te praten van hoe willen wij met elkaar zo'n college vormen? Hoe willen wij met elkaar besturen? Hoe is de verhouding met het ambtelijk apparaat? En dat zijn wel hele belangrijke dingen. Want
3: dat gaat nu beter dan toen?
4: Daar hebben we meer aandacht voor dan voor die tijd, laat ik het zo zeggen.
3: Maar leidt die aandacht ergens toe?
4: Ja, dat leidt er wel toe dat in ieder geval, nou ja, we hebben sindsdien ook best wel wat wisselingen gehad. Ik heb laatst gekeken, want ik heb in die 9 jaar... hebben we geloof ik 4 of 5 coalitieakkoorden gemaakt, omdat er ook tussentijdse breuken geweest zijn, die eigenlijk ook allemaal wel een beetje een nasleep waren, hè, van deze kwestie.
3: Ja, want omdat ook in deze periode is het eigenlijk 2 keer... gebroken. Eerst toen de VVD eruit stapte, omdat ze een kans wilden geven aan Hart voor Den Haag om een poging te doen. Nou, uiteindelijk kwamen daar Denk, Partij voor de Dieren bij, maar Partij voor de Dieren is eigenlijk redelijk recentelijk nog dan gebroken of eruit geknikkerd.
4: Ja. Dus dat, nou ja, het heeft aan de ene kant heel veel wel opgeleverd dat we daar inderdaad wel veel meer aandacht voor hebben. En dat neemt dus niet weg dat er niet alsnog af en toe een breuk kan ontstaan. Overigens om andere redenen dan toen aan de orde was. Maar ik denk dat we komen nu in een volgende fase. Er komt een nieuw college. Het is aan hen om te laten zien dat gewoon goed kan. Ik vind het allemaal. Ik ben heel benieuwd. Ik wens iedereen veel succes.
3: Het is wel een college dat uiteindelijk vooral het rechterdeel van de raad gaat vertegenwoordigen. Ja. Helemaal tegenover het linkerdeel. Terwijl de afgelopen tijd er juist meer een mix in heeft gezeten.
4: Ja. Dus nee, dat klopt. Ja.
3: Dat doet wel wat met de verhoudingen.
4: Dat doet wat met de verhoudingen. Dat doet ook iets met het programma, denk ik, dat ze hebben. Kijk, ik ben niet. Ik ben wethouder nu, hè, dus ik ben ook niet onderhandelaar geweest. Ook voor D66 natuurlijk niet in een andere periode. Of de afgelopen tijd. Maar ja, dat is zo. Maar goed, we hebben ook gezien, dat is natuurlijk ook in het raadsdebat aan de orde geweest, dat Pro heeft gezegd, nou, wij willen gewoon überhaupt niet aan tafel. Ja, dat is hun keuze.
3: En was dat een teleurstelling eigenlijk, toen je dat hoorde, toch als politiek dier?
4: Ik denk dat ik had het wel goed gevonden als Hart voor Den Haag met D66 en Pro. Dat zijn gewoon de 3 grootste partijen, dat er een poging gedaan zou zijn om te kijken of je het daar mee eens kan worden. Of dat gelukt was, dat weet ik niet, hè. Maar dat had ik wel.
3: En waarom had dat je goed geleken?
4: Nou, omdat dat gewoon de 3 grootste partijen zijn en dat je dan ook in een coalitie ook die mix hebt, hè, waar jij het nu net over hebt. Maar dit kan ook, hè. Ik denk dat programmatisch, inhoudelijk, deze partijen wel dichter bij elkaar liggen dan Hart voor Den Haag en D66. Ik weet dat D66 met onze lijsttrekker Youssef Assad daar echt een hele serieuze poging gedaan heeft om het eens te worden met elkaar. Nou, dat is niet gelukt.
3: Dan wil ik van politieke cultuur naar een ander soort cultuur. Jij bent ook druk bezig geweest om van Den Haag de Europese culturele hoofdstad te maken. Dat is nog niet zo ver, maar waarschijnlijk kunnen we ons wel gaan inschrijven. Ja. Waarom is dat belangrijk voor Den Haag?
4: Nou, kijk, het is niet het initiatief van mij geweest, dat ik dat voorop zet.
3: Maar je wil het wel graag.
4: Nou, het is kijk, als daar vanuit die stad echt zo'n oproep komt en daar bijna unanieme, of helemaal zelfs unanieme vraag is vanuit de gemeenteraad van, hé, dat zou kansen kunnen bieden, werk dat is uit. Daar is dus nu een projectgroep geweest die ook bestaat uit een heleboel mensen uit de stad, hè, verschillende partijen, en een stuurgroep die dat dan verder brengt. Ik heb daar dit aan het college gepresenteerd. Het college heeft gezegd, we vinden dit een super interessante gedachte. En dat gaat volgende week naar de raad toe. En die kunnen dan, zo hebben we het afgesproken, op basis van de dingen die we allemaal hebben uitgezocht. Inhoud, kansen, financiën, wat komt er allemaal bij kijken, organisatie. Om een besluit te kunnen nemen, we gaan er wel voor of we gaan er niet voor.
3: Want kan je een inkijkje geven, wat kan dat Den Haag dan opleveren?
4: Ja, kijk, het is een Europese culturele hoofdstad gedachte. En dus dat betekent dat ook steden, in 2023, 2030 hebben we het over. Is Nederland weer aan de beurt. Eigenlijk kunnen laten zien wat zij in hun identiteit of de dingen die ze doen met en via de cultuur en de kunst kunnen bijdragen aan het Europese verhaal. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, en als ik hem even heel kort samenvat, want je kan er natuurlijk heel lang over praten. Hij is Den Haag natuurlijk een bijzondere stad, een zeer internationale stad. Met zowel de grote internationale organisaties zoals de Europol en het Vredespaleis en de Strafhof, noem maar op. Maar ook gewoon heel veel nationaliteiten die in onze stad wonen. We staan in de stad van vrede en recht. Nou, dat heeft ook te maken met rechtvaardigheid, met democratie, met mee kunnen doen. En eigenlijk is de kern van het verhaal, wij kunnen heel goed laten zien hoe je, en wij kunnen daar ook nog heel veel verder in komen, hoe je met zo'n hele internationale, brede gemeenschap die samenleving verder kan krijgen. Dat is eigenlijk een beetje door. En dan middels de kunst en cultuur. En dat is de low art, high art, zeg maar, van alles. En er zijn een heleboel mooie voorbeelden van andere gemeentes die dat hebben gedaan in Europa.
3: Dus ik dat loopt dan nu. De Raad moet er uiteindelijk een beslissing over gaan nemen.
4: Dat moet nog uitgewerkt worden in bitbooks en zo.
3: Gaat over 2033.
4: Vragen. Stap 1 is dat ergens in het najaar, wij zouden ons moeten melden bij het ministerie van OCW, dus van kunst.
3: Zij dan.
4: En Ja, dus dat is het afscheidsdingetje. Moet ik even leren zij zeggen. Ze moeten mensen gaan melden bij het ministerie van wij gaan ervoor.
3: Ja.
4: En dan moet je een bitboek maken en dan nog een tweede bitboek maken. En dan moet er nog een keuze worden.
3: Dat proces loopt.
4: Dat loopt.
3: 2033, als dat dan lukt. Wat ook mooi zou zijn, is als Binnenhof dan klaar is. Ik begreep maandag nog wel een belangrijke stap.
4: Ja, dat wordt ontzettend leuk. Kijk, Binnenhof is een. Als je nog hebt van wat is er nou in deze 9 jaar gebeurd? De verbouwing van Binnenhof is begonnen. En
3: die duurt ook al ongeveer zo lang.
4: Ja, maar daar zit hier natuurlijk naast de deur. En ik mag als wethouder binnenstad daar een beetje coördinerend contactpersoon voor.
3: Wat ga je maandag doen?
4: Maandag gaat de eerste paal geslagen worden, zeg maar. De start worden gemaakt met een nieuwe entree. En dat is hier aan de, aan het spui. Dus aan het Hofplein is dat. Dat is dan zo aan de andere. Vroeger zat het, tot voorheen zat het de ingang aan het plein. En die komt dus meer naar deze kant. En dat, daar wordt een begin mee gemaakt.
3: En dat wordt ook een groots ingang ondergronds, geloof ik, hè?
4: Ja, het wordt een soort van paviljoen, zeg maar, waar je dan naar beneden gaat. En dan kom je daar in een hele grote hal. Want het moet tegenwoordig moet je net als op Schiphol, zeg maar, al je tassen overal doorheen doen. En goede veiligheidsmaatregelen, dus daar komt veel ruimte voor. Maar daar zit ook de oude spuipoort, die onlangs is opgegraven. Die wordt daar ook zichtbaar. Dus dat is wel heel mooi.
3: Kijk,
4: is archeologisch.
3: En heel even dan tot slot over dat Binnenhof stukje. Ja, hoe sta jij in die verbouwing? Want het is iets dat in de toekomst echt wat gaat bieden, maar het duurt wel een stuk langer. Is ook voor de ondernemers, het stukje economie dat ook je hebt gedaan. Voor de ondernemers in de stad is het wel lastig dat het zo lang duurt.
4: Ik merk ook dat het wel heel veel belangstelling vergt. Als er weer open dagen zijn, zijn er ontzettend veel mensen die komen kijken. En samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het Rijk, wordt er ook heel veel omheen georganiseerd, zodat de bezoekersstromen hier blijven. En die blijven ook, sterker nog, die nemen gewoon toe. Dus dat is mooi, ook voor de ondernemers. Maar de mensen hebben er natuurlijk ook last van. Maar er komt natuurlijk wel straks weer een heel mooi, nieuw, gerenoveerd Binnenhof. Ja, dat krijgen we als stad ook maar gewoon, hè? Dus dat waar natuurlijk heel veel geld in gestopt is. En wat dan ook weer gewoon heel veel jaren mee kan. En de bijzonderheid van een parlementair gebouw, toegankelijk midden in een stad. Daar zijn we zo'n beetje de enige stad in Europa. Dus
3: vooral met
4: die
3: trots kijk je daarnaar.
4: Zo rond de aanloop naar de culturele hoofdstad. Dat kan een hele mooi samengaan, denk ik.
3: En daar wordt zelfs een beetje bij geglunderd. Ja. Goed, je ging ook over de financiën. En even een beetje gekeken naar hoe eindigt dat straks. Nou, volgens mij redelijk netjes. Want was dat nog een uitdaging? Ook met de financiële uitdagingen, het zogeheten ravijnjaar. De korting vanuit de landelijke politiek.
4: Ik heb ook vanuit financiën in VNG meegedaan. Als voorzitter van de commissie daar. Ik ben blij dat we onze financiën redelijk op orde kunnen overdragen. Ik wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn voor de toekomst. Want we staan in onze stad voor veel grote investeringen. Of dat nou is in de ontwikkeling op de Binkhorst. Maar ook het kunstmuseum wat moet worden gerenoveerd. Er zijn ook wensen voor het Wild Forum om op te knappen. Zuidwest natuurlijk, heel veel ontwikkelingen. Ook om die buurten te vernieuwen. Dat kost allemaal heel veel geld. En dat is er nog niet allemaal.
3: Dus de opvolger is gewaarschuwd?
4: Ja, maar het was al gewaarschuwd, want we hebben er ook niet geheimzinnig over gedaan. Maar in ieder geval, onze begroting sluit netjes. We hebben alle afspraken die we hebben gemaakt over... Nou ja, zogenaamde begrotingsregels. Het vergt voor nu.
3: Je zegt sluit.
4: Maar we hebben gewoon een goede meerjarige begroting zonder tekorten.
3: Ja, je zegt sluit netjes. In 2025 was er zelfs een overschot van tientallen miljoenen. Zou je dan. Ongeveer 60 miljoen, geloof ik.
4: Ja, dat is.
3: Zou je dan niet kunnen zeggen van. We hebben allemaal in Den Haag toch een beetje te veel belasting betaald dat jaar?
4: Nee, want die belasting gaat naar het Rijk. En wij krijgen dat stukje van het gemeentefonds. En wat er over is, ja, dat klinkt een beetje. Dat is niet over in de zin van. Nou, dan hebben we gewoon maar los geld. Het zijn ook dingen die... Het zijn correcties voor het lopende jaar... van indexeringen die nog niet in de begroting verwerkt zijn. Het zijn soms ook meevallers, in dit geval ook met de extra rentebaten... die we niet hadden ingeboekt van tevoren. Omdat wij ook pas, als ze zich voordoen, ook meevallers inboeken... en dat niet van tevoren al begroten. Maar ook projecten die gewoon een beetje vertraagd zijn. Dus die wel in de planning zitten, waar ook gewoon geld voor nodig is.
3: Geld wordt nog uitgegeven.
4: Maar die dit jaar niet konden, maar volgend jaar moeten. Dus nou, dan hou je wel een beetje over. We hebben af en toe iets te veel planningsoptimisme. En dat betekent dat je aan het eind van het jaar wat overhoudt. Dus dat is nog wel een punt van aandacht... om te kijken hoe je begroting en rekening wat dichter bij elkaar kan krijgen.
3: Nou nadert het einde.
4: Geld, ja.
3: Nou nadert het einde. Ik wilde heel even bij jou eindigen. Is dit een definitief einde van de politiek?
4: Zoals ik het nu tegenaan kijk wel. Maar ik moet echt eerlijk zeggen... ik vind het belangrijk om ook even wat rust en afstand te nemen. Er zijn een heleboel ideeën in mijn hoofd wat ik graag wil doen. Ik sluit verder politiek niet uit. Maar
3: zou dat dan landelijk nog wat kunnen zijn of een burgemeesterspost ergens?
4: Ja, ik weet het gewoon niet. Ik moet daar echt even rustig naar kijken. Ik wil niets overhaasten. Er zijn heel veel dingen die ik leuk vind. En dat is ook breder dan alleen het openbaar bestuur. Dus,
3: noem eens wat.
4: Tijdcontraat. Ik ga er gewoon niks even niks
3: Er zitten
4: over.
3: Al dingen in het
4: ik
3: hoofd.
4: Ik heb een tijd ook in de culturele sector gewerkt. Dat was heel erg leuk. Maar ik vind, ik moet dat gewoon echt
3: bestuur. Ja, maar er zitten volgens mij wel al wat dingen
4: in de bovenkamer. In de radio.
3: Nee, precies. Oké. Okay. Nou goed. Geniet van misschien wel de ambteloze vrije zomer.
4: Heerlijk hoor. Het is echt ook echt fijn om even wat... Het is een hele mooie tijd geweest. Ik heb het graag gedaan. Ik vind Den Haag een geweldige stad. Heel veel gebeurt. En ik ben daar heel blij mee en trots op.
3: Goed. Wethouder Saskia Bruines, nu mag ik dat nog even zo noemen. Dankjewel voor je komst.
4: Ja.

0: Spuigasten.
1: Welkom terug bij de tweede helft van Spuigasten. Vorige week presenteerde het kabinet het nieuwe stikstofplan. Deze week debatteerde de Tweede Kamer er tot diep in de nacht over. En vandaag ga ik in gesprek over het plan met BBB-gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Aad Straathof. Welkom.
2: Dankjewel, Chano.
1: Ja, heel eventjes toch voor de luisteraar. Als gedeputeerde ben je eigenlijk een soort wethouder, maar dan van de provincie, toch? Of hoe zou je het zelf omschrijven?
2: Dat is precies hoe ik het omschrijf. Ik word vaker bevraagd, ja, maar wat betekent dat dan? Dat is best wel een weinig gebruikt woord. En ik vergelijk dan de burgemeester, die vertaal ik dan ook. Dat is de commissaris van de Koning. En zo zijn wij wethouders van 50 gemeentes in Zuid-Holland.
1: Ja, en stikstof zit onder andere in jouw portefeuille. Daar gaan we het over hebben. Sinds de uitspraak van de Raad van State in 2019 speelt dit probleem. In die 7 jaar is het de politiek niet gelukt om tot een oplossing te komen. Nu ligt er een nieuw plan van het kabinet. Dat heb jij waarschijnlijk hartstikke goed gelezen. Is dit de oplossing?
2: Ja, ik waardeer dat dit kabinet, wat overigens nog niet zo lang zit, dit als een speerpunt ziet, hè? Net als er meer speerpunten zijn. En ik heb ook gezien dat er een serieuze poging wordt gedaan om dit land weer, om, ik zeg mensen maar even na, van het slot te krijgen. Ik ben er inderdaad al wat langer mee bezig, in verschillende rollen. Ik ben van origine een boer. Ik ben een derde generatie boer in Leimuiden aan de noordkant van Zuid-Holland. Ik heb ook wel eens de belangen van de boeren behartigd. Die hebben dat ook goed georganiseerd. Ik was 15 jaar in het openbaar bestuur van het waterschap. Water en boeren heeft ook heel veel links. En in september afgelopen jaar mocht ik plotseling gedeputeerde worden. En heb ik de onderwerpen landbouw, stikstof, visserij, faunabeheer. Maar je kan dat ook vertalen naar evenwicht in de natuur brengen via beheer, dus jacht. En ik ben verantwoordelijk voor PNO. Zuid-Holland is een grote organisatie met een kleine 2.500 ambtenaren.
1: Ja, en je bent inderdaad gedeputeerde geworden toen eigenlijk het kabinet een soort van voor een tweede keer viel. Toen NSC er ook uitstapte. Toen schoof de gedeputeerde van Zuid-Holland door naar het kabinet, Frank Rijkaard. En toen mocht jij hier deze portefeuille overnemen. Ja. Even terug naar dat kabinetsplan dan. Ja. Ik vroeg net, is dat de oplossing? Maar ben je een mede- of een tegenstander van wat er nou ligt?
2: Even een paar dingen helder. Ik ben een gedeputeerde. En GS, gedeputeerde staten, bestaat uit 7 gedeputeerden. En onze commissaris. Als ik hier achter die microfoon kruip, dan neem ik een bepaalde verantwoordelijkheid voor gedeputeerde staten.
1: Is Zuid-Holland mede of tegenstander?
2: Ja, en Zuid-Holland gaat dat heel strikt formeel pas zeggen na een rijp beraad aanstaande dinsdag, wanneer onze mensen, onze ambtenaren, de analyse hebben gemaakt van al die teksten en ook binnen al die bijlagen. Maar ik ga je niet teleurstellen, ik ga wel eerst
1: gelukkig
2: reacties geven en daarbij zoek ik de rand op van wat mijn verantwoordelijkheid is.
1: Heel goed, want laat ik het dan zo zeggen inderdaad. Laten we naar die inhoud toe gaan. Heeft u daar met mee kunnen denken?
2: Als je vraagt, heb jij daar maar mee kunnen denken, dan prijs ik me rijk dat we in dit land een interprovinciaal overleg hebben. En daar zitten gedeputeerden in van het hele land. En ook best in veel gevallen gedeputeerden van de BBB. Dus die het al iets dichter na aan het hart ligt, dit onderwerp. En dan zie je dat de samenkomst van 12 provincies, die legde ook bloot dat Nederland echt een heel divers land is. Ik maak het even concreter. Mijn collega's in Drenthe, die hebben onlangs ook nogal even het nieuws gehaald, zijn enthousiast over een bepaalde specifieke maatregel. Ik ga het voor de luisteraar natuurlijk niet te technisch maken, want dat is dit onderwerp per definitie al. Terwijl iedereen wel specialist meent te zijn. Daar is de koppeling stikstof met fosfaatrechten omarmd. Terwijl dat kan ik begrijpen vanuit Drenthe. Met de omstandigheden van Drenthe. In Zuid-Holland ligt dat uitermate veel gecompliceerder. En worden boeren echt gewoon naast boven grijpen vanuit Drenthe. Met de omstandigheden van Drenthe. In Zuid-Holland ligt dat uitermate veel gecompliceerder. En worden boeren echt gewoon naast boos ook

0: al kunnen volgen, maar ik zie dat er enthousiasme is dat dit kabinet de wil heeft om het op te lossen. Maar er zitten nog een stuk of 20 open einden in.
1: Maar laten we ze allemaal aflopen. Nee, zonder dolle, er zitten een aantal grote punten wel in. Welke is voor Zuid-Holland echt eentje waar wel nog over gesproken moet worden?
0: Ik vind het wel gaaf dat jij je in die stoffige materie kennelijk verdiept hebt, hè?
1: Uiteraard.
0: Maar dit gaat ook over het belang van dit land, hè?
1: Ja, dus het gaat over grote dingen. Het gaat over hoe we het land inrichten. Of boeren kunnen boeren. In welke mate, maar ook over vergunningverlening.
0: In ons
1: verwoningen.
0: Van Zuid-Holland hebben we een paar Natura 2000 gebieden. In het gebied van de Lingen. En mijn voorbeeld van Nieuwkoop licht ik er even uit.
1: Mm-hmm.
0: In Nieuwkoop heb je hele bijzondere natuur. Je hebt er een uniek watersysteem. En je hebt daar boeren die daar soms 13 generaties boeren. Die hebben die natuur nu als kern om zich heen. Ze maken er deels nog gebruik van met hun landbouwbedrijf. Die hebben met het verzenden van de brief gezien dat er een zonering komt van zo ongeveer een kilometer. In die kilometer is het best ongewis hoe jouw toekomst voor jouw boerderij er daar uitziet.
1: Ja, want laat ik heel even één ding daar dan toevoegen. In die kilometer moet ten opzichte van de stikstofuitstoot in 2019 2/3 gereduceerd worden. Dat is een stuk meer dan op de andere plek in het land.
0: Ja, en dat begrijp ik wel. Als je namelijk middelen besteedt, gewoon geld, 20 miljard vind ik geld, dan moet je dat natuurlijk verstandig doen. Dus een maatregel dicht bij het gebied is veel effectiever dan 20 kilometer verderop. Dat principe.
1: Dus die gedachte begrijp ik.
0: Die begrijp ik. Alleen een kilometer intekenen in de omgeving van Nieuwkoop betekent dat je niet alleen boeren beperkt in hun toekomst, maar ook de complete economische activiteit. Dan kan het best zijn dat recreatie moet worden teruggedrongen en dat de laatste huis daar gebouwd is en de laatste weg aangelegd. Die conclusie hebben nog niet zoveel mensen aan het tekenen van brede zones verbonden. En dat doen wij in onze analyse straks ook nog een keer formeel wel. Daarnaast zitten wij al jaren met die boeren om tafel in gebiedsprocessen. Dat woord zie je ook vaak, hè? Ik vind dat overigens een vervelend woord. Want een gebiedsproces heeft veel associatie met processen in de juridische zin. Ik zou veel liever spreken vanaf vandaag, en dat ga jij nu ook doen, Geno, over gebiedsontwikkeling. Want we moeten met elkaar vooruit.
1: Want dat klinkt positiever.
0: Positiever, ja.
1: Ja.
0: Ik ben ervan overtuigd dat met de juiste benadering, en daar werken wij als Zuid-Holland lokaal aan mee, kunnen boeren ook tot in lengte van jaren, wellicht wel wat minder boeren, kunnen daar met de goede methodes nog heel lang het landschap verzorgen.
1: Maar die gebiedsontwikkeling, zoals je wil dat het graag genoemd wordt, die zie je eigenlijk nu te weinig. Daar is te weinig kans voor. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de plassen bij Nieuwkoop.
0: Ja. Nou, die boeren hebben dus van ons aan die overlegtafels in de afgelopen jaren, daar heb ik ook in mijn vorige rol als waterschapper gewoon bijgezeten. En dat was Frank Rijkaard, de gedeputeerde. Zo lang ken ik Frank dus al. Ik heb boeren daar plannen zien maken waarbij 250 meter het uitgangspunt was, omdat dat ook het enige is wat je wetenschappelijk kunt onderbouwen. Nu is dat met de brief zo ongeveer volledig verlaten. En probeer je voor te stellen wat dat met boeren doet die met ons al 3 jaar aan die tafel zitten.
1: Is dat ook voor jou lastig om dat te begrijpen?
0: Nou, ik begrijp die boeren volledig.
1: Ja, dat bedoel ik dan niet, maar dat plan dat er dan nu ligt om daar dan
0: ik probeer
1: kilometer te kiezen.
0: Dat men op hoofdlijnen aan Nederland wil laten zien, jongens, wij gaan dit fixen. Maar waar ik een beroep op doe, en gisteren kreeg ik daar wel een goed gevoel bij toen een van de directeuren van LVVN in ons gebied was en de brief even kon toelichten. Daarbij heeft die ambtenaar mij in ieder geval het idee gegeven dat wij met elkaar het over dat maatwerk moeten hebben. Maar dat is nog niet hetzelfde als, ja, dat maatwerk gaan wij leveren. Dus daar is nog wel wat te doen. En ik denk dat het ook goed is dat we nu reces krijgen. Dat we even goed de vragen kunnen formuleren waar we in september mee verder gaan.
1: Ja, maar dat klinkt een beetje alsof de provincie Zuid-Holland straks aan het Rijk een beroep gaat doen van probeer het wat doe maar.

0: matiger te krijgen. Wat meer gericht op de plek waar je naar kijkt.
1: Maar niet een beetje. Doe het doelmatig. Wij voelen ons als provincie Zuid-Holland, terwijl we het niet echt zijn, ook verantwoordelijk voor al die andere opgaves in dit land. Als ik kennis neem van de ministerie van INW dat zij gewoon onderhoud aan rijkswegen even niet doen omdat het geld op is, zie ik dus een grote schaarste aan geld. En dat is trouwens niet nieuw voor dit land, maar dat zie ik wel. Dus hoe mooi zou het zijn als je minder dan 20 miljard hoeft te besteden aan dit probleem, en dat je nog 10 miljard hebt om goed voor jouw oma te zorgen dat ze op tijd haar rollator krijgt, hè, dat ze nog iemand ziet aan haar ziekbed, en dat je nog een paar gaten kan dichtsmeren op de A32 in Friesland. Dus besteed dat geld nou verstandig.
0: Ja.
1: En dan kom ik met de oplossing, waarvan ik denk dat die er ligt. Hè. Dat is dan die disclaimer. Wij hebben in Zuid-Holland een prachtig voorbeeld rondom Delft. Dat gebied heet Midden-Delfland. En daar is een hele enthousiaste gemeente en een enthousiast provincie, dat zijn wij dan. En die hebben die boeren al een jaar of 5, 6 in beeld. En die hebben goed het besef, omdat ze in de oksel van de grote stad wonen, wij moeten het op onderdelen wel beter gaan doen. Met betrekking tot waterkwaliteit, bodem en lucht. Dus die boeren worden positief geprikkeld met de patiënten, maar nog veel belangrijker met een goede begeleiding, om hun bedrijfsvoering groener te maken.
0: Zou je zeggen dat er dus onvoldoende oog is op dit moment voor wat er de afgelopen jaren al lokaal, provinciaal in gang is gezet?
1: Ja, daar is onvoldoende oog voor. En het is onder andere mijn taak om dat met de minister, een goede relatie mee, om dat ook over te brengen. Dus met boerenslimheid, die is trouwens niet van 2026, die is er al eeuwenlang, hè, kun je met dus ook veel minder geld, met slimmer boeren, een heel eind komen in de richting van de normen die straks worden gesteld. Dat niet overal genoeg is, dat geef ik ook toe. Maar als je boeren beloont voor het beter presteren van hun gewone bedrijfsvoering, dan wordt boeren ten eerste leuker. Boeren gaan eerder meewerken als ze ergens voor beloond worden, in plaats van dat ze ergens voor vervolgd worden. Ik gebruik die woorden heel bewust. Dat is trouwens heel menselijk. Hè? Als je beloond wordt voor goed gedrag, dat werkt stimulerender dan dat je gestraft wordt voor misschien doe je het wel niet goed. Nou, daarnaast is er techniek, dat noemen wij dan innovatie. En daar wordt best wel iets te negatief over gesproken in de politiek. Dat wordt gezien als kunstjes om je verantwoordelijkheid te ontlopen. En daar ben ik echt best fel op tegen. Je kunt namelijk met innovaties met veel minder middelen af. Bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. En dat is goed voor het milieu, voor de boer, voor de kostprijs van voedsel. En daar ben ik zuinig op.
0: Toch heel even, want ik heb afgelopen week dat debat goed zitten volgen. Dat ging over stikstof in de Tweede Kamer. En dit onderdeel heb jij ook gezien, ondanks dat je op werkbezoek was. Pro, die echt belangrijk is om tot een meerderheid te komen, dat gaat het kabinet ook omarmen. Die zeggen, dit is voor ons het minimale wat er nu ligt, dat plan. En er mag niks meer aan afgezwakt worden. Oftewel, we willen eigenlijk geen aanpassingen, tenzij het nog extremer is. Ze willen op bepaalde punten eigenlijk liever nog grotere zones, maar ze zeggen, dit is goed, maar afzwakken kan niet meer. Wat je nu noemt, voor bijvoorbeeld bij de Nieuwkoopse plassen, kunnen zij wel zo uitleggen.
1: Ja, ik hoor echt wel wat je vraagt. Hè. En ik liet een kleine pauze vallen, zodat ik na kan denken, wat is hier nou verstandig om op te zeggen? Hè? Want dit is nou zo'n vraag. Hè. Zit hier nou GS aan tafel? Of zit de gedeputeerde van landbouw aan tafel? Nou, wat ik vind, en of dat dan pro is of nog 5 andere partijen, dat op dit moment inbrengen, en nogal met power, vind ik echt tekort doen aan het maatwerk wat is beloofd. Dus laten we eerst in die gebieden die gesprekken voeren, zien wat maatwerk oplevert. En niet als doel op zichzelf, ik zeg het maar even concreet, het mes in de veestapel zet.
0: En als wie zeg je dit? Als Zuid-Holland zijn of als puur gedeputeerde landbouw?
1: Nou, ik neem dat als gedeputeerde landbouw voor mijn rekening. Want ik heb immers deze tekst niet met de collega's afgestemd. Maar ik ga ervan uit dat, en dat weet ik ook, dat in mijn GS, hè, Gedeputeerde Statencollege. Collega's zijn met oog voor de inhoud. En daar beroep ik mij in dit interview op.
0: Ja, want dat college van de Gedeputeerde Staten Zuid-Holland, dat bestaat onder andere uit de partij Pro zelf. Hoe gaat dat contact met hen dan? Is daar discussie of speelt daar van
1: natuurlijk twee dingen onderscheiden. En dat werkt zo in de politiek. Dat is ook in dit gemeentehuis, waar straks een nieuw college zit. Je bent natuurlijk met elkaar bestuur. Dus Gedeputeerde Staten of BME. En daarnaast hebben de fracties, die hebben natuurlijk als fractie meer vrijheid om iets te vinden, zolang dat dan maar in het coalitieakkoord past. Wij zijn toch een collegiaal bestuur. Wij moeten toch even het midden houden. Maar dat begrijp jij ook wel.
0: Kan ik voor een groot deel in mee. Maar het lijkt me toch, als je met die partij erin zit, waarvan je net best wel zegt van ja, ik vind dat onverantwoord wat zij nu zeggen, dan lijkt me dat je ook een beroep op hen kunt doen. Nou, praat met Jesse Klaver of met Laura Bromet, die dat debat voor hen landelijk doet.
1: Ik licht er een voorbeeld uit. Want ik denk dat jouw luisteraars behoefte hebben aan concrete.
0: En ik ook.
1: En jij ook. Nou, mooi. Ik mocht pas op uitnodiging van Pro en D66 als gedeputeerde mee in de bus naar Denemarken. Wat was het reisdoel? In Denemarken kun je gewoon objectief zien dat daar het aandeel biologische landbouw significant hoger is dan in Nederland. Je hebt in de voorstellen gelezen dat biologische landbouw, dat dient belangrijk groter te worden. Wordt ook gezien als het verdienmodel, de oplossing voor gebieden rondom Natura 2000. Daar mag je straks minder koeien houden. En de minister redeneert namens de coalitie, nou, als je dan zo weinig koeien mag houden, dan moet je natuurlijk toch geld verdienen. En dat ga je dan vooral doen met biologische landbouw. Dat klinkt voor iemand die zich er niet zo in verdiept best wel mooi. Met dat werkbezoek heb ik me kunnen overtuigen dat biologische landbouw, het aandeel wat in de winkel ligt, vooral afhangt van de mensen die met hun betaalpas die winkel ingaan. Dus redeneren dat biologische landbouw de oplossing is op stikstof, vind ik best wel vermengen van een paar onderwerpen. Je kunt als partij dat ideaal hebben, dat bio beter is dan gangbaar, maar het is zeker niet bewezen dat dat ons stikstofprobleem gaat helpen. En daar heb ik wel moeite mee.
0: Ja. Nou zie ik wel, in ook de manier waarop je dit verhaal probeert uit te leggen, wel toch ook een constructieve houding, denk ik. Van, ja. Er is wel kritiek, maar het is goed dat er nu een oplossing aan zit te komen.
1: Ja.
0: Toch?
1: Het is goed. En ik bagatelliseer ook niet wat dit voor Nederland kan betekenen. Hè. Maar doe het dan verstandig en doe het met de boeren.
0: Mm-hmm.
1: Zij hebben bewezen, zeker in die gebieden met een veenondergrond, dat is. Dat zijn gewoon plantenresten waar koeien op dansen. Die hebben langjarig laten zien dat het hen niet zozeer gaat om veel geld verdienen, maar om het door kunnen geven aan de volgende generatie. Met die instelling zijn zij daar aan het ondernemen en hebben echt oog voor water, bodem en lucht.
0: Ja.
1: Dat heb ik echt gezien.
0: Nou benoemde je net Drenthe. Dat heeft deze week het landelijke nieuws gehaald. Ja. Want daar heeft de gedeputeerde van BBB-huizen inderdaad ook dat stikstofplan eigenlijk nog een beetje een eigen versie erop gemaakt. Vervolgens heeft de BBB-fractie of de statenleden daar, die hebben gezegd, daar nemen we afstand van. En die zijn uit de coalitie zelfs gestapt. Nou hoor ik hier een gedeputeerde die zegt, ik heb kritiekpunten, die gaan we bespreken, maar we moeten tot een oplossing komen, dus kijk wel ook constructief mee. Zijn hier de kikkers nog in de kruiwagen in Zuid-Holland?
1: De kikkers zijn hier zeker in de kruiwagen in Zuid-Holland. Overigens, dieper ingaan op Drenthe zal ik niet doen, want ik ken de feiten onvoldoende. Dat lijkt me een interview met de fractie van Drenthe op zijn plek.
0: En ook niet echt voor spuigasten hier in Den Haag. Maar voor het grotere plaatje.
1: Het is natuurlijk wel tekenend voor wat dit allemaal teweeg brengt. Hè? Je fractie terugtrekken uit de coalitie is wel ongeveer het laatste wat je kan doen. Hè? Om een statement te maken. Dat is voor mij wat daarop gebeurt. Dus ik ga ervan uit, ik ben niet de fractie. Ik heb een goede band met de fractie, maar de fractie is een zelfstandige eenheid. En die zijn echt wel kritisch op onderdelen van dit plan. En dat gaan we ook of in de Staten van 8 juli alvast een beetje horen, maar zeker over doorpraten na het reces.
0: Ja, nog heel even. Uiteindelijk, dit plan heeft in verschillende vormen eigenlijk de afgelopen tijd al wel eens voorgelegen. Alleen strandde het altijd op steun vanuit de sector, vanuit de politiek. Wat verwacht jij nou van de politiek? En ook als het gaat om de eigen partij, BBB, landelijk gezien. Ten opzichte van de houding richting het kabinet als het gaat om dit plan?
1: Nou ja, voor wat het waard is wat ik ervan vind. Het lijkt alsof er voldoende steun is voor de contouren van dit plan, hè, die nog nader moeten worden uitgewerkt. Mm-hmm.
0: Maar in die steun zit niet BBB. Dat gaat toch over de linkerzijde van de Kamer.
1: Ja, maar je vroeg, is er voldoende steun?
0: Die ik vroeg, welke houding wilt u zien van de BBB, vroeg ik.
1: Nou, de BBB in Den Haag is natuurlijk ook gewoon een fractie die daar het werk doet. Wij hebben daar absoluut invloed op, maar wij zijn niet de fractie van Den Haag. Wij trachten, en ik blijf nu even echt bij mezelf, wij zien kans om aan tafel te blijven in onze eigen coalitie, in het provinciehuis van Den Haag. Mijn persoonlijke opvatting is dat daar aan tafel blijven meer toevoegt dan met een prima reden afstand nemen van de inhoud te zeggen, nou, hier doe ik niet meer aan mee. Je hoort dus zeggen, ik blijf daar aan tafel omdat ik van de inhoud ben en kansen zie om van dat maatwerk een beter plan te maken dan van de brief als zodanig.
0: Ja. Ik heb nog één vraag, maar dat antwoord moet kort zijn, want onze vaste columnist die het programma altijd afsluit staat ook al te trappelen. Maar tot slot, in maart, dat is dus aanstaande, zijn er weer Provinciale Statenverkiezingen. Kan dit plan voor die tijd nog door beide kamers heen?
1: Of dat technisch kan ik niet overzien. Of wat strategisch gaat gebeuren, heb ik wel een opvatting over. Voor wat die waard is. Het zou zomaar kunnen zijn dat het meer kans maakt na de verkiezingen dan ervoor.
0: Nou, Aad Straathof, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland namens de BBB. Bedankt voor je komst. Blijf wel nog even zitten. Luister lekker mee met de afsluitende column van Marcel Verrek. Maar in ieder geval alvast bedankt voor het gesprek. Marcel, welkom. Fijn dat je er bent.
2: Ja, zeker wel.
0: Kijk, brand los. Ik kan niet wachten.
2: Brand los. Stadgenoten. De formatie van het nieuwe college schijnt op een oornaar gevuld te zijn. Maar zolang daar een voor Haagse begrippen ongebruikelijke stilte heerst, wil ik mij vandaag geheel richten op enige andere formaties die wat minder gelukt zijn. Allereerst het Nederlands elftal, dat na de terechte nederlaag tegen Marokko op vakantie mocht. Coach Ronald Koeman en zijn broer Erwin mochten op nog veel langere vakantie, want zo gaat dat na uitschakeling in voetballand opgesodemieterd. Daarover straks meer. Volgens de beoogde stikstofnorm hadden ze mogen blijven, want die ligt op 2,6 koemannen. En daar blijven Ronald en Erwin dus onder. Overigens geeft de naam Koeman de tweeslachtigheid aan die deze versie van Oranje ook kenmerkte. Er was kritiek op het voorzichtige defensieve, volgens de media laffe spel van het team. Dat zou on-Nederlands zijn. Tegelijkertijd werden de meeste penalties weer met glans gemist. Dat lijkt me nou wel weer typisch Nederlands. Voor degene die de kreet aanvallen tijdens de wedstrijd niet gehonoreerd zagen, was er natuurlijk de derde helft. Geen gezellig drinkgelag, maar een spervuur van azijnzure aanvallen. Koeman werd door bepaalde journalisten uitgebeend. De leegschedelige op de asociale media ontfermde zich over de penaltynemers en met name over de jongens met een kleurtje, zoals dat vaak voorzichtig in beschaafdere media omschreven wordt. Op het internet worden daarvoor hele andere termen gebruikt die laten zien dat het laagje vernis der beschaving, als het er al is, heel erg dun is. Ook andere formaties trokken de aandacht op het WK. De speelse Spanjaarden, de dartele Colombianen, de onverzettelijke Engelsen, veel oersterke Afrikaanse landen, de blije Blue Wave van Curaçao, de geweldige Rotterdamse Kaapverdianen en natuurlijk de heerlijke Fransen. Niet bepaald een afspiegeling van het electoraat van Marine Le Pen en de haren. Maar wat een tempo, wat een techniek en bovenal wat een vuur. Vuur is in Frankrijk momenteel sowieso dominant. Het halve zuiden staat in de hens. Barbecue op de camping aan de Côte d'Azur is even niet mogelijk, want hele campings zijn zelf al gecremeerd. Côte Noire is het daar nu weer een gevolg van Côte Rouge. Dat wordt straks een hete strijd. In de Tour de France slalommen tussen de brandhaarden. Afgefakkeld werden ook de Duitsers, die notabene door hun naoorlogse kolonie Paraguay uit het toernooi werden geknikkerd. Hun trainer Nagelsmann kon zich voegen in het ellendig lange rijtje ontslagen bondscoaches. Het zijn de gebruikelijke rituelen. Het volk is boos dat hen een feestje is ontnomen. De schuldigen zijn snel gevonden. Het is van alle tijden. Uit de kelders van Verrek diepte ik een toepasselijk gedicht op dat ik maakte na het voor Nederland behoorlijk succesvolle WK in 2010. Daar waren uiteraard ook verliezers en die kregen de volle laag. Er komen nogal wat onsuccesvolle formaties voorbij. Benieuwd of de huidige Haagse zich daar ook nog in gaat voegen. Het is in ieder geval niet mis wat zij te verduren kregen. Met name het Noord-Koreaanse elftal. Ze werden roemloos uitgeschakeld in de groepsfase, verloren 3 duels en eindigden met een doelsaldo van 1-12. Dat vond de grote Oen niet leuk. En de vraag is nu nog steeds, Jano, hoe is het nu met de Noord-Koreanen? Ik zeg er nog even bij dat Nigel de Jong toen nog geen keurige KNVB-official was, maar een meedogenloze sloper op het middenveld. Gedicht. Hoe is het nu met de Noord-Koreanen? De Franse regering brulde om een enquête, dreigde haar ploeg onder de guillotine te zetten. C'est inacceptable, ze verloren hun banen. Maar hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Want elk team dat verloor na opzichtige faal kon rekenen thuis op een zeer warm onthaal. En dat was vaak meer dan hoofdschuddend vermanen. Dus hoe is het nu met de Noord-Koreanen? De ballen der Brazilianen gewokt, in Rio door het woedende volk opgeslokt met een sausje van samba en wit hete tranen. Maar hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Het Engelse team werd geslacht als een kip. Mexicanen al groen kwamen snel in een dip tot guacamole gestampt. Niet te kanen, maar hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Ronaldo van Portugal zei dat het hem speet, maar hij kreeg vuvuzela's met kracht in zijn reet. Daardoor ging zijn lust om te spugen wel tanen. Maar hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Nigeria schorste het team voor 2 jaar, maar in feite stonden daar de kookpotten klaar. De ploeg van Ivoorkust hing naast de bananen. Maar hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Ach, hoe groot was de schande voor de Japanse elf. Ze kregen een zwaard en de vraag, doe het zelf. Ja, voetbal brengt roem, maar het kan ook anders gaan. En dan denk je, hoe is het toch met de Noord-Koreanen? Zijn zij nog in leven? We weten nu niets, maar we weten wel zeker. Er gebeurt daar vast iets. En ze wisten het vooraf. Denk aan die snikkende vent. De rest hield zich stil, want die zijn het gewend. Hoe is het gegaan met die Noord-Koreanen? Er is een gerucht en dat is erger dan tranen. Ze kregen van Kim Jong-un zwaar op de broek. En vervolgens kwam Nigel de Jong op bezoek. Hou je haars, geniet van het goede en van Marokko. Tot snel.
0: Marcel Verrek, dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer, dus tot dan.

0: stuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner?
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
0: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
6: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
8: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de vier fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente houdt echter vast aan de tramplannen zoals vastgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Hiermee is dakloosheid voorkomen. Forum kan nu starten met de sloop van het oude pand. Daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Dan nog het weer, wisselend bewolkt. Verder staat er een matige west-zuidwestenwind. En het wordt 22 tot 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuur Boulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de vier fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente Den Haag houdt echter vast aan de tramplannen, zoals voorgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Vorm kan nu starten met de sloop van het oude pand en daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Reizigers vanuit Den Haag moeten de komende weken rekening houden met treinuitval door werkzaamheden. Volgend weekend bijvoorbeeld rijden er op meerdere trajecten rond Den Haag geen of minder treinen. Ook in augustus is dat raak, want in het weekend van 7 tot en met 10 augustus ligt het treinverkeer tussen Den Haag-Mariahoeve en Den Haag Centraal gedeeltelijk stil. NS zet wel vervangende bussen in, maar de reistijd kan langer worden. Volgens ProRail gaat het om de afronding van een groot meerjarig spoortraject. De foto-expositie The Eye of the Beholder is deze zomer te zien in het voormalige Shell-kantoor in Den Haag natuurlijk. Actrice Annemarie Jung maakte de expositie samen met visagiste Marissa Koster en 8 Haagse fotografen. De foto's gaan over schoonheid, kwetsbaarheid en zelfvertrouwen. Volgens Jung werd het project een persoonlijke zoektocht naar meer zelfvertrouwen en het accepteren van ouder worden. De expositie is tot en met 17 juli te bezoeken. Dan nog het weer. Het is ongeveer 20 graden. De lucht is vrij warm en vochtig, waardoor er in de loop van de dag stapelwolken kunnen ontstaan. Maar de zon, die blijft wel schijnen. Verder staat er aan de kust een matige, mogelijk vrij krachtige wind. Morgen kan er wat regen vallen, met temperaturen van 21 tot 22 graden. En er staat dan een noordwestelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags. Hey, hey. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
1: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de 4 fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente Den Haag houdt echter vast aan de tramplannen, zoals voorgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Vorm kan nu starten met de sloop van het oude pand en daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Reizigers vanuit Den Haag moeten de komende weken rekening houden met treinuitval door werkzaamheden. Volgend weekend bijvoorbeeld rijden er op meerdere trajecten rond Den Haag geen of minder treinen. Ook in augustus is dat raak, want in het weekend van 7 tot en met 10 augustus ligt het treinverkeer tussen Den Haag-Mariahoeve en Den Haag Centraal gedeeltelijk stil. NS zet wel vervangende bussen in, maar de reistijd kan langer worden. Volgens ProRail gaat het om de afronding van een groot meerjarig spoortraject. De foto-expositie The Eye of the Beholder is deze zomer te zien in het voormalige Shell-kantoor in Den Haag natuurlijk. Actrice Annemarie Jung maakte de expositie samen met visagiste Marissa Koster en 8 Haagse fotografen. De foto's gaan over schoonheid, kwetsbaarheid en zelfvertrouwen. Volgens Jung werd het project een persoonlijke zoektocht naar meer zelfvertrouwen en het accepteren van ouder worden. De expositie is tot en met 17 juli te bezoeken. Dan nog het weer. Het is ongeveer 20 graden. De lucht is vrij warm en vochtig, waardoor er in de loop van de dag stapelwolken kunnen ontstaan. Maar de zon, die blijft wel schijnen. Verder staat er aan de kust een matige, mogelijk vrij krachtige wind. Morgen kan er wat regen vallen, met temperaturen van 21 tot 22 graden. En er staat dan een noordwestelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Het nieuws van 2 uur.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De onderhandelingen voor een nieuwe coalitie in Den Haag tussen Hart voor Den Haag, VVD, Denk en CDA zijn bijna afgerond. Binnen een week of twee wordt het akkoord gepresenteerd. Richard de Mos onderhandelt sinds eind mei met deze partijen en volgens bronnen ligt het akkoord dit weekend ter goedkeuring bij de 4 fracties. De nieuwe wethoudersploeg telt 10 wethouders, waarvan 2 in deeltijd. Bewonersplatform Buren van de Binkhorst stelt de HOV Binkbus voor om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren. De bus moet snel en vaak rijden tussen station Voorburg en Den Haag Centraal. Het platform ziet de bus als een goedkoper en sneller alternatief voor de geplande Vlietlijn. De gemeente Den Haag houdt echter vast aan de tramplannen, zoals voorgelegd in het masterplan CID Binkhorst. Daarnaast komt er al een nieuwe busbaan voor lijnen 26 en 28 langs de Binkhorstlaan. De eigenaar van het pand waar voorheen het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag zat, biedt de huidige bewoners een alternatieve locatie aan. De bewoners moesten per eind juni vertrekken, maar waren het niet eens met hun uitzetting. Na een rechtszaak en een schikking krijgen de bewoners nu een vergoeding en alternatieve woonruimte. Vorm kan nu starten met de sloop van het oude pand en daarvoor in de plaats komen er 1194 nieuwe woningen. Reizigers vanuit Den Haag moeten de komende weken rekening houden met treinuitval door werkzaamheden. Volgend weekend bijvoorbeeld rijden er op meerdere trajecten rond Den Haag geen of minder treinen. Ook in augustus is dat raak, want in het weekend van 7 tot en met 10 augustus ligt het treinverkeer tussen Den Haag-Mariahoeve en Den Haag Centraal gedeeltelijk stil. NS zet wel vervangende bussen in, maar de reistijd kan langer worden. Volgens ProRail gaat het om de afronding van een groot meerjarig spoortraject. De foto-expositie The Eye of the Beholder is deze zomer te zien in het voormalige Shell-kantoor in Den Haag natuurlijk. Actrice Annemarie Jung maakte de expositie samen met visagiste Marissa Koster en 8 Haagse fotografen. De foto's gaan over schoonheid, kwetsbaarheid en zelfvertrouwen. Volgens Jung werd het project een persoonlijke zoektocht naar meer zelfvertrouwen en het accepteren van ouder worden. De expositie is tot en met 17 juli te bezoeken. Dan nog het weer. Het is ongeveer 20 graden. De lucht is vrij warm en vochtig, waardoor er in de loop van de dag stapelwolken kunnen ontstaan. Maar de zon, die blijft wel schijnen. Verder staat er aan de kust een matige, mogelijk vrij krachtige wind. Morgen kan er wat regen vallen, met temperaturen van 21 tot 22 graden. En er staat dan een noordwestelijke wind. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Thank you.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Tata Stiel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
2: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
3: Dus het maken van staal wordt schoner.
4: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
5: Maar moet dat dan in Nederland?
6: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
4: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
9: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
10: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
11: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
12: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
13: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Dit is Den Haag FM. 100% Haags. Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: kennis. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwennesdenhaag.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
4: Het

altijd up-to-date. Dit is Den Haag FM, jouw stadsradio. Hit the beat and take it to the first note.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de president Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de douwe. Met Babbe

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven.
1: Proost, Den Haag. Den Haag.

0: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: You kill my queen with just one pawn.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Het

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 parttime gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Royal Dance Groove.

0: Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de president Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Royal Dance Groove.

0: 0800-1101.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 11 uur Royal Dance Grooves. Met DJ Keizer Gazer.
2: Den Haag.

Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week 10 cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: ja, daar zijn we weer met Radiotonka. Unstable Saturdays en een shout-out to Marokko voor winnen met 3-0. En we gaan verder met Alafux. 4 hours of emitter 4-3. V3. En geniet ervan, jongens. Dansen.
1: Break it.

Oh, oh, oh.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
0: De

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag Vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensa, beter bekend als Magic Mike, neemt afscheid van zijn werkplek bij Den Haag Centraal. Na 2,5 jaar zijn de werkzaamheden bij de bouwplaats bijna klaar. Daardoor hoeft hij het verkeer daar niet meer te begeleiden. Mike werd in die tijd een bekend en geliefd gezicht voor voorbijgangers. Dat die hem gaan missen is duidelijk, want hij kreeg in zijn laatste week tientallen cadeaus en veel persoonlijke bedankjes. De verkeersregelaar hoopt op een nieuwe plek in Den Haag, zodat hij in de stad kan blijven werken. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.
0: De

0: Nu het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De politie doet onderzoek naar het ongeluk op de President Kennedy-laan, waarbij vorige week een minderjarige jongen op een step was betrokken. Gisteren werd bekendgemaakt dat de jongen het ongeluk niet heeft overleefd. De aanrijding gebeurde vorige week donderdag rond 6 uur in de avond op de kruising met de Stadhouderslaan. De politie vraagt getuigen om contact op te nemen. De coalitieonderhandelingen in Den Haag lijken in de afrondende fase te zitten. Volgens bronnen op het stadhuis werken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA aan een akkoord. Binnen 1 tot 2 weken zou het coalitieakkoord gepresenteerd worden. De partijen werken nu aan de samenstelling van een nieuw college van BMW. Er wordt gesproken over 10 wethouders, van wie er 2 part-time gaan werken. ADO Den Haag vrouwen heeft de selectie voor het nieuwe seizoen compleet. De club heeft contracten verlengd met meerdere speelsters en talenten uit de eigen jeugdopleiding doorgeschoven naar het eerste elftal. Ook zijn 9 nieuwe speelsters aangetrokken. De ploeg van trainer Sjaak Polak is inmiddels begonnen met de voorbereiding van het nieuwe seizoen in de Eurojackpot Vrouwen-Eredivisie. Brandweer Haaglanden zet al bijna 15 jaar brandweermotoren in als snelle verkenningseenheid. De motoren rukken uit bij incidenten om als eerste ter plaatse te kijken wat er aan de hand is. Ze bepalen dan of extra brandweer nodig is of juist niet. De motorrijders mogen deels door druk verkeer heen rijden, maar blussen is niet hun hoofddoel. Ze doen ook controles, metingen en ondersteuning bij incidenten en evenementen. En verkeersregelaar Mike Kirk-Mensah.